0: verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
2: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
3: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: staan.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
10: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Sky. Locker.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot en in al hun kanalen, dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote, openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hoi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om ondernemend te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen. Maar ook over, voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is. Dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans. En dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten? En hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag. Want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Innovatie en impact
0: voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Holland's New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Arkenstein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden, onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is. Ze hebben overigens een onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Leonie en Ingrid, goedemorgen. Van harte welkom.
8: Goedemorgen.
9: Dankjewel.
7: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt. Een consultancy boutique. Hoor ik of eens steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt dat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
8: Of het een vraag vanuit de markt is. Ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En wij hebben het ook al wat langer gezegd. Dus dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook de bijzonder, dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
7: En wat is die bijzondere aanpak?
8: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
7: nou,
8: in ieder geval hoe wij, de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
7: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
8: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisaties steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
7: Dat is precies dat andere inzicht is wat er gekomen is.
8: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort. Laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat we ook wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel ongebruikelijke werkvormen voor. Of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen. Die het ook wel bijzonder maken.
7: Even het totale plaatje. Met hoeveel zijn jullie?
8: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echt technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
7: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
8: Ja,
7: zeker. Dat gewoon helpt
8: zeker.
7: Om mensen beter en sneller te veranderen?
8: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting. Waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers. En die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
7: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
8: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
7: Dat is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
8: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. Nou, denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
7: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
8: Leonie.
9: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag Ensamart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
7: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
8: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen, maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
7: Geworteld.
8: Geworteld, ja, precies, exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toendertijd. En Samhout in het. Die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N-Samhout gekomen. En daar staan nu
7: de Volksmans. Ze zeg je wel Sam Hout of is het toch wel vaak en Sam Hout?
9: Wij zeggen nooit Sam Hout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
7: eigenlijk waar wij... uniek is wat dat betreft.
9: Ja, want ja, maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat eigenlijk in je naam zit. Daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
8: Ja, dus het is Ingrid en Sam Hout, de klant en Sam Hout.
7: Ja, dus precies.
8: We zetten er alles voor.
7: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Sam Hout, hoe lang is dat al het geval?
8: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
7: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
8: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus ja. Zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
7: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
8: Ja.
7: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
8: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
7: Wat waren die andere opdrachten?
8: Meer op digitale transformaties.
7: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
8: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
7: Dus dat gebeurde.
8: Ja.
7: En Ingrid, was jij daar toen ook?
9: Zeker.
7: Hoe lang ben jij er al?
9: Eigenlijk
7: 24 jaar.
9: We zijn elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij Sam Hout. Maar,
7: wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
9: Ja. Voor mij betekent het, wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
7: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
8: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
7: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven, intern, toch?
8: Ja.
9: Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen doen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
8: intern
9: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
7: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutique vorm zijn of ze zijn een stuk groter.
9: Ja.
7: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
8: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd. Maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4. Intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen. Partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. op dat vlak. We hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
7: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
8: Ja.
7: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
8: Nou, ik vond dat toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
7: Ja, wat had je ervoor gedaan?
8: Bij KPN gewerkt. In de retail. Verantwoordelijk geweest voor de prima phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal over vertellen.
7: Maar dat is een andere uitzending.
8: Ja, dat is een andere uitzending. Ja. Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voorbij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
7: Voor jou, Leonie, was dat anders?
9: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee. En daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk. Maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
7: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
8: Absoluut. Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie, 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkeld.
7: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden die geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen, wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen?
9: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog geen eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was, maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? En eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
7: Ja, je ontkomt er niet aan toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, ja, toch?
8: Het is overal.
7: Het is overal.
8: Elke dag. Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan andere. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze, dit is wel een grotere uitdaging dan, ja, ik zeg maar even, de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkt Nederland deze technologie.
7: Gaan we zo weer verder praten.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: About the Time op Nieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met mensenkracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken van wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om me te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden dat tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt, daar kunnen we echt waarde creëren. In plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse, ja. Dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen, naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk in veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen.
3: Ja, kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook, en dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat, ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen. Dat eigenlijk nog te weinig gevoerd wordt.
3: Moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal werd doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die er onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig, ga je dus door een promptje een vraag te stellen. Ja. Of dieper bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten. En een interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken. Dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien. En niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde. En ziet dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, dat noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja. En dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak.
0: De en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak toch beginnen we wel bij de board of de RVB of de directie. Om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden. Van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken. Soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen. Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op. We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk in het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk en ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game. Maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger. Waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Kijk, misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja, hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden? Want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet. Dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen. En wellicht andere visie. Ja. Aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel. Als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau. Wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat wij dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is. Dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren. Waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven gewoon. Wat is eigenlijk de business case? Wat is het filosofische perspectief? Wat is het creatieve perspectief? Ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms. Ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan. Er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is, dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat niet kan niet meer, toch?
3: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Ja. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
2: Of nog langere termijn. Hè? Dus in het domein waar ik veel werk in het Seenpubliek. Dat gaat over onze watersystemen, over vastgoed. Daar zitten altijd lange lijnen aan. Dus ik denk dat een stuk ergens een lange termijn visie nog steeds belangrijk is. Alleen je korte termijn doelen, zeg maar, dat eigenlijk korter wordt.
0: Over dat hele semi-publieke deel wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Joe Nettie, James op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Akkerstein zijn aanwezig. En we hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu, ja, het gebeurt. Maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden.
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, oké, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
2: AI.
0: Zeker.
2: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
0: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
2: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
3: En een tekort aan zorgpersoneel.
2: Ja,
3: dus
2: precies.
3: Wel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in ik zeg maar de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
0: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
2: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houden natuurlijk ook van zorg verlenen.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
3: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen, eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional. Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg.

0: York zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Dus daarmee
1: verslaglegging,
0: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
2: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Om bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
1: Nou, in de zorgsector, ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar heb je gewoon, daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg kijk is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen maar, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
2: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
0: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk, als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè, mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over. Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
2: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Dat kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
1: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk dus het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
0: change.
1: En omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
2: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
0: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
2: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Het bedoel is nog lang niet af. Maar ondertussen kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
0: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board. Het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
2: Het verankeren eigenlijk. Ja. Van het totale proces.
0: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
2: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
0: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun ja, laat ik zeggen, in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant, omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
1: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was, en ook het verandervermogen niet, dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
0: tempo.
1: Tempo.
2: Ja. Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard, hè, de meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan.
0: Ah, ja.
2: Nu heb je nieuwe instromers die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen.
0: Ja.
2: Daar verandert ook veel.
0: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings, om gewoon van hun te horen, wat speelt er in de markt, wat kunnen we doen.
1: Wij worden door hen opgeleid.
0: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie, mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
2: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, die dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
0: Ja.
2: Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie?
1: Nou,
2: dat ze toch te voorzichtig
1: daar,
2: zijn.
1: Wat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
2: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
0: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaat krijgen op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben jij als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
2: Zou zeg maar het menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei net al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
0: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel, er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht, dat zit nog in het hier nu, we moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij, dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, de blauwdruk van de mens mee zou nemen, dan zou je eigenlijk in het procesontwerp al mee moeten gaan nemen, hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien dat dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur, want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
2: Tot slot, laatste advies, want de uitzending zit er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
1: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar wat er aan. Jij vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots, maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn, maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
0: Ja, eens.
2: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere, dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat en inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2, 3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat we afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar onze eerste gebouwen hebben opgeleverd. Ja. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Wat kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En nou, daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En nou, dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar ja, daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest.
4: Nou, ja.
3: Dan heb je dus inderdaad op een bepaald moment komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, dat uit die hele tender is, laat maar zeggen, onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Dit is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Want is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je dan wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je dat materialen.
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wispenweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerpvrijheid is bij ons een heel belangrijk thema. Omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen. Om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen. En niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wispenweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het gebouw.
3: Brengt een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en
3: heb
5: warmte.
3: Ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van, nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ja, ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janieke net zegt, dat als je als kind, 8 jaar lang, ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk. Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
6: Kleinschalig.
4: Kleinschalig, ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
6: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren. Maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, hè, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit de duurzaamheidsambitie die wij hebben.
6: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector, waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste, met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al honderden jaren in hout. De hele grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al honderden jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
6: Vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja, nee, terecht. En, want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
6: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, hè, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan, hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
6: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
6: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
6: dus
4: heel veel.
6: Heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
6: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer op te verbeteren was.
6: Nee,
4: op te waarderen.
6: Was, ja. Ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En in een aantal weken staat de hoofdvorm er en daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Nee. Zeker nog, de kraan is al weg.
6: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
6: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouwelement.
4: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
6: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen.
4: Ja.
6: Wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit hem denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. Misschien, we spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
6: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit hem natuurlijk in heel veel dingen. De bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
6: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
6: Dat zou bij wijze van spreken een kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
6: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar jullie hebben het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt het
5: redelijk standaard, ja.
6: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
6: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
6: Precies,
4: dus als we met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
6: Ja. Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan. En we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu in 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een

0: ja, er liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in één keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
1: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is een nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen, andere toepassingen? Hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
0: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. Dus we kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
1: Ja.
0: Dus we zoeken naar combinaties.
1: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
2: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
1: Precies.
2: Ja. Ja. En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg, alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
1: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van, dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu één schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
0: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circleboot bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
1: Ja. Want waardoor is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
0: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
1: goed, ik kan
0: essentie
1: me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
2: En sowieso, hè, en dat is ook waar restwaarde op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
0: Ja. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
1: Ja, dan weer inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het daar.
0: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook

0: Je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi dat voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
1: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort en denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
1: Zeker.
0: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken en dat plan wat half af is, zeg maar, naar de markt geven. Zeggen we, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbaar vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om 1 verdieping te moeten missen, omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, nou ja, dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
1: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
0: En,
1: ja,
0: bedankt.
1: Ja, we gaan het volgen allemaal.
2: Leuk.
0: Leuk.
1: Tot zover deze New Business Radio Update.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
3: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
7: Welkom bij My Personal Finance. Vandaag als thema bouwen aan je pensioen. En mijn gasten vandaag zijn Willem Johannesma van ook de Pensioenbooster. Han Dieperink, Aureus. Judith Schermberg, My Personal Finance. Pieter van Zeben, Duinweide Investeringen. Guido Nunes van Mint Tower Capital. En we hebben de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Erfrecht en rechtspraak.
6: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld. Grip op je leven.
7: Willem, thema vandaag is bouwen aan je pensioen. Ja, dat is natuurlijk ook op het lijf gegoten.
8: Ja, een vraag die ons als ook de pensioenbooster vaak gesteld wordt. Ja, hoe bouw ik een goed pensioen?
7: Precies, ja. En daar ga je het zo dadelijk over hebben. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
8: Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Het is niet zo moeilijk. Je moet vooral vroeg beginnen. Maar dat is in praktijk nog niet zo makkelijk ook weer.
7: Oh ja, ja. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Goed, gaan we het zo dadelijk over hebben.
8: Ja.
7: Het thema vandaag is bouwen aan je pensioen. Ja, dan moet je natuurlijk wel praten met ook de pensioenbooster. Dus Willem, fijn dat je weer bent aangeschoven. Ja. Ja, je zei het in de introductie, je moet vroeg beginnen. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon bij de geboorte al beginnen, hè? Dat zou
8: dat zou het allermooiste zijn. Er gebeurt natuurlijk veel dat mensen, ouders voor de kinderen rekenen ook, maar meestal niet voor pensioen, maar meestal voor studie of eerste aankoop van een eerste aanbetaling van een woonhuis. Ja. Maar hoe vroeger je begint, hoe beter. Ja, dat is het geheim.
7: Ja, die vraag die komt meestal wat later op, hè? Want mensen zijn helemaal niet met hun pensioen bezig.
8: Nee. Nou, dat valt mij op en het is ook heus wel herkenbaar misschien. Het is iets wat voor veel mensen best belangrijk is, maar heel lang niet urgent. Vaak wordt de vraag aan ons of met de adviseurs met wie we samenwerken. Ja, ik ben 54 en ik zou graag om 64 willen stoppen. En wat kun je doen? Ik heb by the way nog helemaal geen pensioen opgebouwd.
9: Zo.
8: Ja, dan moet je toch nog flink aan de bak. Wil je op je 64 daadwerkelijk stoppen met werken?
9: Ja, 10 jaar is niet zo'n lange periode. Hè?
8: Nee. Ik bedoel, het achtste wereldwonder, genoemde Einstein, is het rente-op-rente effect. Ja, dat werkt vooral als je lang de tijd hebt. Ja. Rente op rente over decennia. Ja, dat is heel wat anders dan over 10 jaar. Dus als je laat begint, dan kost je dat ook heel veel geld. Want je moet zoveel inhalen om uiteindelijk op hetzelfde bedrag uit te komen. Dus in alle opzichten verstandig om, maakt niet uit of je met kleine bedragen begint, maar begin gewoon op tijd.
9: Ja, en heb je enig idee hoeveel mensen geen pensioen opbouwen eigenlijk?
8: Ja, dat is een goede vraag, want dat zijn er heel wat. En in Nederland hebben we bijna 800.000 werknemers die bouwen geen pensioen op. Dus ze werken bij een bedrijf, maar dat bedrijf biedt ze geen pensioenvoorziening aan. Dus dat is al heel veel. En dan hebben we ook nog het hele leger aan ZZP'ers. En totaal kom je ongeveer uit op 1,7 miljoen werkenden die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Het kan natuurlijk zijn dat ze wel buffers hebben opgebouwd. Die zijn niet inzichtelijk. Maar ze zijn in ieder geval niet aangesloten bij een pensioenfonds. Zoals we dat kennen van APG of wat dan ook. Dus 1,7 miljoen werkenden. Dus een enorme groep.
9: Ja.
8: En die moeten echt wel aan de bak. Nou, gelukkig is er een hoop veranderd sinds 2023. Met de wet toekomstpensioen. Die maakt dat ze ook in de derde pijler, dus niet collectief, maar individueel voor zichzelf, nu ook heel ruime mogelijkheden hebben om pensioen op te bouwen.
9: Ja, zeg maar lijfrente. Dus,
8: lijfrente, ja.
9: Ja, dat is wel mooi dat ontstaan is. Maar dan is de vraag natuurlijk wel van, hoeveel maken dan eigenlijk gebruik van? Want je moet er ook maar het geld hebben.
8: Ja, nou dat is het. Je moet het wel, ik zeg maar, als je dat als ZZP'er, klinkt een beetje kort in de bocht, maar als je als ZZP'er niet kan veroorloven om pensioen op te bouwen, dan ben je eigenlijk te goedkoop voor je werk of voor je opdrachtgever.
9: Ja, ja.
8: Want elke werknemer zo ongeveer een maatstaf dat je 1 dag in de week voor je pensioen werkt. Ja, zo moet je ook als ZZP'er gaan denken. Dus je moet 20% van je inkomsten eigenlijk afstaan om dat opzij te zetten om later een pensioen te bouwen. Dat is een goede.
9: Ja, dus het is een mooie tip. Mooie tip zou dan misschien zijn van, nou ja, als je als ZZP'er nu geen pensioen kunt opbouwen. En wat jij zegt, van dan vraag je te weinig. Verhoog je tarieven met 20%.
8: Ja. Het kan ook zijn dat je te veel uitgeeft, maar.
9: Of meer uren, maar goed.
8: Of meer uren maken. Maar in principe, als je het zegt van, ja, ik kan gewoon en er niet meer van rondkomen en ik heb dus geen enkel reserve meer om pensioen op te bouwen, ja, dan vraag je in feite te weinig.
9: Ja, grappig. Dat is een mooie eye-opener dit. Weet je wat het oplevert als je met een bepaalde leeftijd geld opzij zit?
8: Nou, ik kan ook, ja, ik heb wat uitgerekend als je nou op je 25ste begint, op je 35ste begint of op je 45ste begint.
9: Oké. Okay.
8: En dat je dan uiteindelijk uitkomt op een bedrag van iets meer dan 3,5 ton op je 67ste. Als je op je 25ste begint, doe je 1 keer 1000 euro. Nou oké, okay, dat is 1. Mm-hmm. En per maand 150 euro.
9: Oké. Okay,
8: dus dat is wel goed te doen. En, en dan kom je uit, op je 25ste beginnen, kom je uit op ruim 3,5 ton op je 67ste. Begin je 10 jaar later, moet je in 1 keer 300 euro per maand inleggen.
9: Gewoon dubbel.
8: Om op diezelfde, dubbelen.
9: Ja.
8: Begin nog een keer 10 jaar later, moet je per maand 600 euro nemen. Weer dubbelen.
9: Zo.
8: Dus ja, en die 150 euro, ja jongens, meestal als je dat, oké, op je 25ste is misschien nog wat krapjes, maar het is niet de wereld. Er zijn abonnementen die ongeveer meer kosten. Dus,
9: en die 150 euro is wel gewoon al die jaren hetzelfde. Er zit geen inflatiecorrectie op, hè?
8: Nou, dat is nou goed. Ja, er zit geen inflatiecorrectie op. Eigenlijk, en dat is iets wat ik zie in de praktijk. Heel veel mensen, en dat raden we ook aan, storten periodiek een bedrag.
9: Ja.
8: Ook voor de kinderen. Maar kijk er eigenlijk 10 jaar niet meer naar om. Maar ja, na 10 jaar is die 150 euro natuurlijk niet meer dezelfde 150 euro.
9: Precies, ja.
8: Ja, dat is een goed punt. Dus je zou dat om de paar jaar eigenlijk moeten corrigeren voor inflatie.
9: Waarom niet gewoon ieder jaar? Dat je zegt, nou ja, op 1 januari, ieder jaar, maar kijk naar CBS, weet ik veel, 2,2%. Ja. Hop, en van die 150 euro. Hè?
8: Maak je er weer 3 euro bij of zo. Ja, dan, dat kan. En dan, maar goed, dat is wel... Maar goed, je kunt ook zeggen, om de paar jaar doe je een tientje erbij.
9: Ja, zoiets. Gewoon een beetje ronde bedragen. Maar dat je daar wel je bewust van bent. Want anders dan wordt er natuurlijk nog uitgehaald. En je zegt 3,5 ton. Hoe kom je op 3,5 ton?
8: Nou, dat is een beetje willekeurig bedrag. Maar dat is in ieder geval een bedrag wat pensioenfondsen... Ook voor niet groot pensioen, ook wel bij elkaar sparen voor werknemers.
9: Okay.
8: Dus meestal ligt het nog iets hoog tussen 4 en 5 ton. Maar goed, een 3,5 ton heb je in ieder geval om een aardige buffer om daar mee te gaan werken. Voor een uitkering daarna. Dan kun je dat 10, 15, 20 jaar doen.
9: Ja, maar dus zou dat dan ongeveer zijn met die 3,5 ton, stel dat je op 20 jaar doet?
8: Ja, nou heb ik die cijfers niet precies. Nee, maar ik denk dat je uitkomt op...
9: Kun je een beetje rekenen? Misschien 20.000 per jaar of zo, weet ik veel.
8: Beetje in die orde zo. Dus het begint al in ieder geval aardig potje. Hè? Dan heb je AOW en dit. En dan heb je misschien nog andere potjes. Dan heb je in ieder geval een stukje aanvullend pensioen.
9: Ja, precies. Oké, okay, dan eens even kijken. Als je dan dit zo opbouwt, je zegt van weer zeg maar die 20% meer vragen, meer uren maken, wat dan ook. Gewoon en rustig ergens tussen de 150 en 600 euro in de maand. Gewoon maar periodiek opbouwen.
8: Welk
9: moment ook. Ik bedoel, als je dan inderdaad die 54 jaar bent, wat je schetst. Ja, dan moet je misschien wel 900 doen in de maand. Maar
8: nog veel meer.
9: Veel meer. Ook verdubbelen waarschijnlijk.
8: Ja, want dan ga je richting de 1500, 2000 euro per maand.
9: Precies.
8: Dus, dus dan moet je echt aan de bak. Dus dat is... Je legt echt het verschil tussen iemand die op zijn 25ste iets inlegt of op zijn 35ste begint. Dat is 40.000 euro minder, heeft hij ingelegd.
9: Zo.
8: Dus dat scheelt je een sabbatical of een kleine middenklasser. Of dat scheelt echt heel veel. Ook verbouwing, wat dan ook.
9: Dus ja, precies.
8: Door het vroeg te beginnen, dat doet wonderen. En ik zeg ook wel voor je pensioen ga je beleggen. Voor je buffer spaar je. He, je moet een flinke buffer hebben. Daarmee kun je ook moeilijke tijden doorkomen. Maar voor dit ga dan niet sparen. Ga beleggen. Maakt niet uit welke aanbieder je dat doet. Maar ga beleggen. En hoe langer je horizon is, hoe offensiever je kunt beleggen. Als je hebt die 25ste, heb je nog bij wijze van spreken 40 plus jaar.
9: Ja.
8: Ja, dan kun je gewoon 100% in aandelen beleggen. Dat is geen enkel probleem.
9: Ja. Ja, goed, ik moet ook denken aan wat je nu zegt, de buffer sparen en voor pensioen beleggen. Ik bedoel, een ABP. Ik denk niet dat een ABP al zijn geld op een deposit of een spaarrekening heeft staan.
8: Nee, ik heb ook staartjes van alle pensioenfondsen ter wereld in de 25 landen die we hebben bekeken. Er is geen enkel pensioenfonds dat belegt. En ook geen enkel pensioenfonds... alleen belegt in aandelen obligaties. Dus we beleggen ook in andere soorten beleggingen. Dus alternatieve beleggingen op roerend goed hoort erbij, private equity, maar ook alternatives die wij ook hebben op de platform.
9: Ja. Dus ook weer spreiden in diverse categorieën. En,
8: absoluut.
9: Als we nu tegen de luisteraar zeggen van wat nu? Gewoon meteen beginnen?
8: Ja. Ja, kijk niet naar hoe de beurs staat. Kijk niet wat er om je heen gebeurt. Gewoon beginnen. Het moment is echt niet belangrijk wanneer je begint. Want je doet het periodiek. En als de beurs volgende maand omlaag gaat, dan koop je weer wat goedkoper in. Zo moet je ook denken.
9: Ja.
8: Maar als je het maar periodiek blijft doen en niet stopt. Gewoon blind nu beginnen. En af en toe wel weer herzien voor inflatie.
9: Ja, helemaal goed, Willem. Dat was Willem Jansma, ook de pensioenbooster.
10: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
9: Het thema vandaag is bouwen aan je pensioen. Han Dieperink van Aureus. Han, wat is het eerste waar je aan denkt als het gaat over bouwen aan je pensioen?
11: Dat je op tijd begint. Want dan kun je gebruik maken van het achtste wereldwonder. Het rendement op rendement. Fantastische resultaten krijg je dan.
12: Oké, kun je eens wat getallen noemen of zo? Waar moet je een beetje aan denken?
11: Nee, stel dat je 5 ton wilt hebben op je pensioendatum hebben. Nou, dan ga je voor sparen natuurlijk. En als je dat doet met bijvoorbeeld een rekenrendement van 1% of 4. Hè, tegenwoordig niet zo gebruikelijk meer, maar dat is heel lang een heel gebruikelijk rendement.
12: Ja.
11: Dan moet je als je op je nulde levensjaar begint, hè, dan ben je 0 jaar. Dan krijg je als je met een ton begint. En je rekent 4% tot je 65, als pensioendatum, dan heb je een heel mooi bedrag. Als je hetzelfde bedrag, dat is meer dan 5 ton. Als je hetzelfde bedrag wil realiseren als je op je 25ste begint met pensioen sparen, moet je dus 5 tot je 65ste, moet je 5 ton sparen om daarop uit te komen. Als je dan die bedragen vergelijkt, dan heb je dus op je nul, dan heb je meer gedaan dan met 5 ton in van 25 tot 65 als je dat spaart. Dus dat is het effect.
12: Goed, wat zou je nog mensen kunnen aanraden als je dus praat over, behalve dan het vroeg beginnen, het 8e wereldwonder?
11: Nou ja, als je heel vroeg begint, heb je een hele lange horizon natuurlijk met pensioen. En dat betekent dus dat je niet zoveel in obligaties moet beleggen. Met een lange horizon moet je veel in aandelen beleggen.
12: Ja,
11: eigenlijk ook. Dan moet je geld lenen om te gaan beleggen. Want je hebt dus een heel groot kapitaal voor je. En dat kapitaal is dan wat je in je werkzame leven gaat verdienen. Dus je loopt helemaal niet zoveel risico. Je begint dus weinig.
12: Dus als eenjarige zou je niet alleen volledig in aandelen moeten beleggen, maar zelfs moeten lenen.
11: Ja.
12: Dus en meestal kon je daar 50% op lenen. Dus dan heb je 1,5 keer zoveel.
11: Dan gaat het veel harder.
12: Ja,
11: dat helpt natuurlijk maar toch.
12: Maar ik zie dat mensen niet doen.
11: Nee, dus eigenlijk moet de overheid dat voor je doen. Hè. Dus mensen sparen niet echt voor een pensioen. Dan moet je echt opgelegd krijgen, moet je verplicht worden.
12: Ja.
11: En het voordeel als je dus op 0 jaar begint, dan heb je een veel langere looptijd voor je pensioen. En je moet rekenen dat wat je in Nederland eigenlijk doet met de bevolking, is dat je allerlei schulden creëert. Hè. Mensen gaan schulden aan om te leren, om te studeren. Mensen gaan schulden aan om een huis te kopen. Mensen allemaal schulden. En je bent de rest van je leven bij, vooral zit je vast aan die schulden om ze af te lossen.
12: Ja.
11: En als je nu zorgt dat je een pensioen heel vroeg regelt, misschien al op je nulde levensjaar, dan kun je in de tussentijd al die dingen betalen. Als je bijvoorbeeld 18 jaar lang gespaard hebt, vanaf een ton begonnen en dat gewoon rendeert, dan kun je op je zeg maar 2 ton of 2,5 ton, dan kun je makkelijk zeg maar €40.000 op je 18e betalen voor je studie. Dus dat helemaal hoeft het niet. Dat kun je zelf financieren. Dat heeft de overheid niet nodig. Als je al heel veel gespaard hebt. En je stelt dat je een eenmalige uitgave hebt. Voor je top 10% van je hypotheek. Nou, dan betaal je een lagere rente. Is dan een voordeel. En dan heb je minder schulden. En het voordeel als je dus al begint op je nulde. En je hebt al heel veel gespaard. Dan tegen de tijd dat je werkzame leven begint. Dan heb je eigenlijk niet meer te sparen voor je pensioen. En dat is een slok op een borrel. Want voor je pensioen moet je al gauw een dag of 1,5 dag in de week gaan sparen. En het voordeel is ook dat als je dat al gespaard hebt, dan ben je dus onafhankelijk. Maakt het niet uit of je nou in loondienst bent of ZZP. Iedereen heeft dat pensioen. Dus je kan ook ondernemender zijn. Het is heel goed dat mensen meer ondernemend zijn. En het zorgt er ook voor dus dat je een groot deel van je schuld die je dan moet aflossen tijdens je leven, eigenlijk niet meer hebt. Dus als je op tijd begint en sparen voor je pensioen, hoef je veel minder te sparen. Dan kun je heel veel verplichtingen die je later best wel zwaar drukken op je leven. Dan hebben mensen meer vrijheid. Dus dat is een belangrijke als wat je met pensioen kan doen. Dus je denkt dat, ach ja, het is maar gewoon iets voor je oude dag. En dan je eigenlijk maar moet afvragen of je die auto gebruikt. Want als je een heel leuke baan hebt, ja, wanneer wil je stoppen? Ja, dat lijkt me toch niet dat je dan per se gaat stoppen. Er zijn mensen die tot een dood werken.
12: Precies.
11: Ja. Dat is helemaal het probleem niet. Maar mensen zijn bang voor dat die oude dag, dat ze daar toch wat moeten sparen. Terwijl als je juist heel vroeg begint en je denkt, nou ja, dan heb je zorg dat je later een veel leuker leven hebt, minder afhankelijk bent van schulden. En dat zou eigenlijk in het Nederlandse pensioensysteem ingebakken moeten zijn. En dat is het nu wat minder, maar dat kan nog steeds.
12: Ja, want wat je nu ziet, je begint veel vroeger met pensioen, maar niet met nul. En, dus, en wat je net ook schetst, een ton, ja, een ton op je nulde, dat is best wel een hoop geld.
11: Ja, maar kijk, ik was op dit idee gekomen eigenlijk op het moment dat dus de rente op staatsobligaties 0 en negatief was.
12: Ja.
11: Kijk, nou, het voordeel van als je rente 0 en negatief is, dat betekent dat de waarde van je staatsobligaties heel erg hoog is. Die steeg ook heel fors.
12: Ja.
11: De hele totale pensioenpot ging richting de 2 biljoen, hè? Dus een best een fors bedrag.
12: Ja.
11: Als je dan kijkt, nou, ik heb natuurlijk niks te zeggen over die pensioenen. Nou, niemand heeft daar wat over gezegd, het is van de mensen zelf. Alleen, en voor een deel is het natuurlijk wel van mij, maar dat is namelijk toekomstige belastinginkomsten. Als je kijkt naar pensioen, die zijn aftrekbaar op het moment dat je stort, hè, dan hoef je niet te betalen. Maar je moet dat toch afrekenen met de fiscus op het moment dat je dat krijgt.
12: Absoluut.
11: Ja. Nu zie je in de praktijk dat er heel veel mensen eigenlijk Nederland wel ontvluchten naar een pensioen. Nou, op hele logische redenen. Het regent hier misschien veel. Zeg maar, nou, ik ga naar de Côte d'Azur of in Portugal of in Spanje zit of Italië. En ja, dat betekent dus dat die belastinginkomsten nooit meer naar de Nederlandse staat gaan. Die gaan naar misschien de Portugese staat, de Franse staat. Sterker nog, Portugal had een speciale regeling gedaan dat als je daar kan wonen, na je pensioen, dat je de eerste 10 jaar geen belasting hoeft te betalen. Dat is meer om na de financiële crisis, om ervoor te zorgen natuurlijk dat je wat kapitaal van buitenaf kreeg. Want het is heel aantrekkelijk om gepensioneerden te hebben die dan heel veel geld uitgeven in je eigen land. Dus dat is een oplossing voor de crisis. En in Portugal ook heel goed gelukt. De Nederlandse fiscus heeft daar wel een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd, als je daar dan belasting betaalt en in Nederland niks betaalt, dan ben je alsnog in Nederland volledig aansprakelijk. Dus wat je nog in Nederland mag je betalen. Maar je ziet dus dat met een eerste plaats, dus je wil natuurlijk met een lage rente of negatieve rente die er toen stond en die obligaties heel veel waard zijn, is een mooi moment om die obligaties te verkopen. Want het is natuurlijk raar als je een negatieve rente hebt. Juist de toekomst is dan onzekerder dan het heden. Dus afrekenen meteen.
12: Dat is onlogisch.
11: Belasting, dus ik zou zeggen, afrekenen en dan haal je de belastingpot haal je eruit. En als je kijkt wat de opbrengst is in die pijlen, tweede pijlen, als je kijkt wat het gemiddeld ongeveer boven jouw AOW, dan heb je ongeveer 30% belastingattentie zit er wel in. En dat betekent dus dat je daarmee je staatsschuld zou kunnen aflossen. Dat was zo'n 400 miljard op dat moment. En dat betekent dat je in één keer schuldenvrij bent. Dat is al heel bijzonder natuurlijk voor een land dat ze dan schuldenvrij zijn. Maar dan heb je wel ruimte om te investeren in je toekomst. In de belangrijke toekomst van een land is natuurlijk toch je mensen. Dat betekent dat je elk kind wat dan geboren wordt, geef gewoon een ton. En die geven je natuurlijk niet dat je meteen mag opmaken. Die geven je op een pensioenrekening. Dus je mag met dat pensioen vanaf je nulde, mag dan renderen tot je 65e. Heb je dus niet die 5 ton vanaf je 25e nodig. Hoef je nooit meer wat te betalen voor je pensioen. Voor je nulde is meteen alles geregeld. En dat betekent dus dat je naast dat pensioen, wat natuurlijk meer dan 1 miljoen is als je 65 bent, allerlei andere goodies kunt doen. Een soort live events. Hè? Nou, of het kopen van een huis is, ja, of het doen van een studie. Ja, en dat maakt mensen financieel veel vrijer. Bovendien worden ze ook opgeleid, educatie op het gebied van, zeg maar, dat je toch een vermogen hebt, dat je daarmee moet omgaan, dat je daar keuzes in moet maken. En het voordeel is ervan dat je dus, nou, als je klaar bent met je studie, als je een huis hebt gekocht, dat je dan ook kunt kiezen, word ik ondernemer of word ik ZZP'er. Als mensen bijvoorbeeld niet in studie gestudeerd hebben, nou, dan zijn ze ieder met een groter pensioenvermogen klaar. Dan kun je bijvoorbeeld op je 55e stoppen als je een zwaar beroep hebt. Dus dit systeem heeft heel veel flexibiliteit en heel veel minder nadelen. En alleen maar dankzij Einsteins achtste wereldwonder.
12: Geweldig. Dus in wezen waar je het over hebt is starten met die ton als nulde en heel veel keuzevrijheid hebben eigenlijk. Ja.
11: En als je dus de Nederlandse staat het niet doet, dan probeer het eens zelf voor de kinderen of de kleinkinderen.
12: Dankjewel, Handy Brink van Aureus.
13: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
14: We gaan het weer hebben over beleggen. Dat doen we met Mint Tower Capital, met Guido Nunes. Guido, wat is Mint Tower ook alweer?
15: Wij zijn het investeringsfonds die voornamelijk prioriteit legt op kapitaalbehoud en op een marktneutrale manier gestaag rendement behalen. Elk jaar in een stijgende en ook een dalende markt.
14: Oké, nou, je noemt het woord markt al. Dat is heel mooi. En dan ligt het op mijn lippen. Wat betekent nou die huidige markt eigenlijk voor beleggers?
15: De huidige markt voor beleggers is eigenlijk heel erg goed geweest de afgelopen 3 jaar. Die is ruim verdubbeld. Maar dat geeft een risico dat als je nu nog een som geld wilt beleggen, dan heb je instaprisico. Uh-huh. Er zijn toch wel risico's rondom geopolitieke spanningen, met name rondom Iran. Er is concentratie in de markt rondom het kunstmatige intelligentie thema met chipbedrijven die enorm hard zijn gestegen. Dus misschien heeft de belegger wel een zorg dat deze risico's de markt toch wel fragiel maakt en met een oog wil kijken naar de beurs om toch nog wel rendement in een mogelijk turbulentere tijd te genereren. En dat is waar wij ons op richten.
14: En zeg je dan dat aandelenbeleggers nu misschien wel een beetje terughoudend zijn van denken, ja, die markt staat zo hoog of wat dan ook?
15: Nou ja, het is wel interessant, want die paar risico's die ik net benoem, ja, daar kunnen mensen zelf aan een conclusie aan maken of ze dat vertrouwen, ja of nee, voor om in te stappen, ja of nee. Maar één volatiliteitsindicator waar wij naar kijken, bijvoorbeeld de VIX, die is eigenlijk best wel laag.
14: Oké, wat betekent dat volatiliteit? Is de bewegelijkheid van de koersen, hè?
15: De verwachte bewegelijkheid van de toekomstige koersen, mm-hmm, is eigenlijk relatief laag, terwijl de risico's in de markt ook wel zichtbaar zijn.
14: Dus eigenlijk wordt er verwacht dat die koersen een beetje hetzelfde blijven. Maar je zegt, er zijn wel behoorlijke risico's aan verbonden.
15: Zeker weten. Mocht er in het kunstmatige intelligentie thema een bubbel zijn opgeblazen de laatste tijd, zou die op een moment kunnen breken. De geopolitieke spanningen kunnen re-escaleren, mocht president Trump weer zomaar zijn gedachten veranderen overnight. Dus ja, een aandelen- of obligatieportefeuille heeft exposure naar dit soort risico's, waar de belegger zich mogelijk voor wil beschermen. De manier hoe wij bij Mintower naar de markt kijken is net een ander smaakje daarover, waarin wij de verschillende waarden tussen al deze beleggingscategorieën proberen in te zetten om rendement te genereren in een stijgende, maar ook een dalende markt.
14: Dus eigenlijk wat ik jou tussen de regels door hoor zeggen is van dat instapmoment waar je met aandelen misschien nu wel naar kijkt, van ga ik dat nou wat doen? Daar heb jij eigenlijk helemaal niet mee te maken.
15: In principe niet. Want wij prioritiseren kapitaalbehoud als allereerst.
14: Zo, dat is een moeilijk woord zeg.
15: Ja, nee, Mintower, zoals in de vorige aflevering heb gehoord van mijn collega Bart, haalt zijn naam van de munttoren waar in de 17e eeuw je geld veilig was. Dat willen wij ook zijn. En daarnaast een aantrekkelijk rendement boven de risicovrije voet te behalen. En daarin hebben wij een track record kunnen bouwen waarin wij in 9 van de 12 maanden een positief rendement behalen ten opzichte van iets meer dan de helft van de gewone aandelenbeurs.
14: Oké, dat is wel interessant, want dan denk ik, oké, als je dan in 9 van de 12 maanden een positief rendement haalt en die andere die schiet je helemaal onderuit, dan heb ik nog niks verdiend.
15: Dan heb ik goed nieuws voor je, want in onze 15-jarige historie hebben we slechts 1 verliesjaar gehad en dat was een min van slechts 3%. Onze doelstelling is om 5% boven de risicovrije voet te zitten. Ja. Die is op het moment 2,4%. Dus kom je uit op een rendementsdoelstelling van 7,5%. Mm-hmm. En wij zien dat op de middellange termijn, dat zien wij als 3 tot 5 jaar, halen wij dat en kunnen dat zelfs lichtelijk overschrijden.
14: Oké, dus dat betekent dat ene minnetje van 3%, nou, dat valt dus in het niet eigenlijk daarbij. Toch?
15: Natuurlijk als een handelaar zelf doet elke min mij pijn. Maar die proberen we te minimaliseren. In ieder geval de risico's te minimaliseren. Om zo daarmee het rendement naar onze doelstelling toe te trekken.
14: En hoe pak je dat nou aan? Want eigenlijk wil iedereen dit, hè?
15: Wat wij doen is wij kijken naar verschillende asset classes. Zij het aandelen, derivaten, obligaties of ook dividendstrategieën.
14: Uh-huh. Noem eens een dividendstrategie. Neem ons eens mee in jouw wereld.
15: Dit is een onderwerp dat mij zeer ten harte gaat, want dat is waar ik zelf actief in ben. Maar één voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de autosector. Die heeft een hele variabele winstgevendheid. We hebben in de periode na COVID gezien dat autobedrijven hartstikke veel verdienen, maar nu onder druk staan door Chinese concurrentie. Mm-hmm. Waardoor de dividendbeleggers waren een beetje vergeten dat deze risico's er aankwamen. Dus die prijzen heel goed nieuws in. Terwijl de obligaties van deze autobedrijven al wel aangaven dat er toch wel moeilijke tijden aan zaten te komen.
14: Hoe zie je dat dan? Want jij bent zo'n handelaar daarin, hè?
15: Dat doen wij door elke dag op de voet de markt te volgen en de verschillende, de prijsverschillen en veranderingen in de verschillende producten die geleerd zijn aan de onderliggende waarde, hierin dus het autobedrijf, goed in de gaten te houden.
14: En dan zie je dus die verschillen tussen die aandelen en obligaties van die autobedrijven.
15: Nog specifieker de kredietspread van de obligaties met bijvoorbeeld een overheidsobligatie.
14: Wat is dat? Wat is dat, de kredietspread?
15: Oh, dat is de opslag die een obligatiebelegger vraagt om het risico aan te gaan om geld uit te lenen aan een autobedrijf.
14: Oké, dus het autobedrijf heeft een hogere risicoopslag dan bijvoorbeeld een staatslening.
15: Inderdaad, zou inderdaad de Duitse staat eerder vertrouwen mijn geld terug te betalen dan zeg Volkswagen.
14: Ja, precies. Ja. Oké, en dan zie jij dus bepaalde ontwikkelingen in de markt en Hoe handel jij daar dan op? We hebben het over dat dividend van die auto.
15: Om op dit voorbeeld door te gaan, ja. Is dat inderdaad de obligaties prijzen dus in dat er slechtere periode aankomt voor de autobedrijven. Mm-hmm. Terwijl de dividenden dat nog niet hebben gedaan.
14: Okay.
15: Waardoor je dus kan inspelen op dan wel dat het met het autobedrijf goed komt. En dus die obligaties van het autobedrijf te kopen. En daartegenin het dividend te shorten.
14: Te verkopen
15: inderdaad. En onze verwachting is dat die disbalans tussen de risicopremies tussen de twee producten uiteindelijk meer de realiteit in beide gevallen gaat weerspiegelen. Zoals wij dat zeggen, dat wij over de lange termijn is de markt efficiënt, maar niet altijd op hetzelfde moment.
14: En wat je dus dan net hebt gedaan, is dat het ene wat je geshort hebt, dus verkocht hebt, nou, dat wordt dan wel wat minder waard en het andere wordt wat meer waard. En uiteindelijk verdien je aan die transactie dan geld.
15: Inderdaad. Dus wij verwachten dat die disbalans weer naar elkaar toetrekt en de juiste fundamentele waardes van het bedrijf laten zien. En daar inderdaad nemen wij onze winst op.
14: En dit is dus één strategie, dividendstrategie. Maar je hebt er nog meer die je met het fonds doet.
15: Inderdaad. Een paar van onze zeg maar core strategieën is convertible bond arbitrage.
14: Zo.
15: Onder andere krediet. Kredietarbitrage en ook volatiliteitsarbitrage.
14: Dus dit heeft met bewegelijkheid te maken, maar wat je net met convertibles noemt, dat zijn er weer bonds die je kunt omwisselen in aandelen bijvoorbeeld.
15: Inderdaad. En daar zit een component in die inderdaad aangaat op de kredietspread, op de volatiliteit van het aandeel en het succes van het bedrijf.
14: Waar ga jij nou even als afronding de komende maanden op richten met je dividendstrategie?
15: Wij zien dat de hype in de markt nu echt rondom de kunstmatige intelligentie ligt. Mm-hmm. Maar wat wij ook zien is dat door de aanhoudende inflatie, gedreven door onder andere het conflict in Iran, dat de winstgevendheid van Europese bedrijven best wel boven de trend van normaal ligt. Normaal zou dat rond de 3% groei zijn. Daar ligt het nu iets boven. Dus wij verwachten over de komende tijd eigenlijk best wel goede resultaten van bedrijven en daarmee hun dividenden. En daar proberen wij op in te spelen.
14: Guido Nunes, dankjewel.
15: Dankjewel.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Vandaag is het thema bouwen aan je pensioen. Pieter van Zeeuwen, Duinweide Investeringen. Ja, heel veel ondernemers die ik spreek, die denken in stenen als ze denken aan pensioen. Hoe zit het bij jullie?
2: Heel herkenbaar, Roelof. Wat wij merken is dat ons relatiebestand bestaat grotendeels uit ondernemers die of nog actieve zaken hebben of hun zaken hebben verkocht. Mm-hmm. Hebben zelf altijd verantwoordelijkheid gehad over het opbouwen van hun pensioen. Dat zat natuurlijk voor deels in de waarde van zo'n bedrijf bij je op. Maar ook in de kaststroom die zo'n bedrijf genereert. De winst die je hebt door de jaren heen. Om daar wat mee te doen. Of als je je zaak verkoopt. Om dat dan in één keer als je pensioenvermogen te betitelen. En dat te moeten gaan beleggen. Mm-hmm. Dus dat is een groot deel van ons relatiebestand. Heeft dat profiel. En wat wij daarin zien is dat er een wens bestaat. Om in ieder geval een deel van het pensioenvermogen te beleggen in een product. Wat op regelmatige basis uitkeringen doet. Zodat ze kunnen leven van een deel van het pensioenvermogen van voor hun dagelijkse kosten, voor het huishouden, gewoon om de boodschap te kunnen doen, om vakantie te gaan. Mm-hmm. Dat die kosten, dat levensonderhoud, dat gedekt is met het inkomen uit een deel van het pensioenvermogen. En daarin is vastgoed, vinden wij zelf, onze producten goed voor in aanmerking komen, maar je kunt natuurlijk ook via dividendaandelen of obligaties kun je ook mee invullen. Dus zodoende. Dus ik denk voor in dat pensioenmix die wij veel voorbij zien komen, is het wel belangrijk dat je iets van uitkeerbaar rendement hebt op je vermogen.
1: Ja, nou ja, goed, dan hoef je geen spulletjes te verkopen, hè, want dat is natuurlijk irritant. Als je voor je kaststroom allemaal onderdelen van je vermogen moet verkopen, dan is dat extra bewerkelijk, er zit geen systeem in. En hier, ik hoor jou zeggen, per kwartaal, hè, betaal jij.
2: Klopt, maar ja,
1: het kan ook per maand zijn.
2: Per maand doet, ja. Kan ook zomaar per tijden per maand. Ja. Eens.
1: Ja.
2: Klopt. En dat is iets, wat ondernemers veel doen. Sommigen hebben natuurlijk ook nog een bedrijfspand van vroeger nog wat ze in handen hebben. Dus ze hebben direct vastgoed in bezit. Dus zo'n mix bouw je dan op voor je pensioen.
1: Ja, ja. En nou goed, het is dus aan de ene kant ook vermogen dat er is. Aan de andere kant is het dus dat inkomen, dat pensioen. We hebben nu als thema bouwen aan je pensioen. Maar onwillekeurig denk ik van nou ja, als je dus met vastgoed een belang gaat opbouwen, dat doe je gefaseerd. Maar het keert ook al meteen uit in wezen. Hè?
2: Correct, keert uit. Dus stel je bent in je vennootschap aan het beleggen. Daar komen winsten binnen vanuit, of er wordt winst gemaakt in je bedrijf, vanuit de normale bedrijfsvoering. Die gelden heb je niet allemaal nodig, dus die ga je beleggen. En dan gaat inderdaad ook dat belegd vermogen ook weer renderen.
1: Ja. Klopt. En zie je dat
2: op een gegeven moment?
1: Ja. Zie je dat bij jullie ook dat, hè, dan ben je aan het opbouwen, dan komen die huren binnen, die zijn nu nog niet nodig, want ja, ze zijn nog actief aan het werk. Wordt dat dan weer geherinvesteerd, zodat je die groei wat sneller hebt? Of gaan mensen wat eerder met deelpensioen of wat dan ook?
2: Nou, kijk, veel ondernemers blijven ook gewoon ondernemen, ook vanwege de passie en gewoon het lol in hebben. Dus ik merk nauwelijks tot niet dat mensen echt zeggen van oké, ik heb zodanig veel rendement op mijn vermogen, ik ga eerder met pensioen. Dat zie ik niet. Nee. Ik zie echt dat mensen gewoon met pensioen gaan als ze het willen, maar ja, heel veel van onze achterban is ook nog gewoon ver in de 60 of ver in de 70 zelfs, gewoon nog lekker actief en aan het werk. En dan zijn ze ook vaak het meest gelukkig. En ik zie ook genoeg relaties van ons die hebben een zaak verkocht en die zeggen dat ze dan gestopt zijn en vervolgens spreek ik ze, zijn ze weer een huis aan het bouwen in het buitenland en dan zeggen ze, oh ja, nou ja, het ging zo goed, ik ben maar een tweede huis aan het bouwen meteen in hetzelfde dorp. Ja. Ik zeg, wat ga je daar weer doen? Ja, die ga ik misschien verkopen of verhuren of dit. Dus je ziet toch wel dat veel Nederlandse ondernemers hebben ook wel gewoon heel veel lol in en die zoeken dan weer andere uitdagingen En gaan weer lekker door. Dus
1: Ja.
2: ik denk echt stoppen, omdat het kan. En echt helemaal stoppen, dat zie ik heel veel mensen niet doen eigenlijk.
1: Nee, dus eigenlijk is het thema helemaal verkeerd gekozen. Hè? Bouwen aan je pensioen. Eigenlijk zouden we moeten zeggen van bouwen aan je kaststroom of bouwen aan je keuzevrijheid
2: Ja,
1: of zo.
2: ik snap dat jij het hebt gekozen. Ik zie het alleen in de dagelijkse praktijk. Veel relaties die ik spreek, kijk, in de samenleving wordt het pensioen genoemd, maar heel veel ondernemers blijven gewoon leuke dingen, activiteiten ontplooien en lekker ondernemend bezig zijn. En alleen wat je wel ziet, is dat ze hun vermogen zo hebben ingericht dat ze een bepaalde bestaanszekerheid hebben opgebouwd inmiddels. Ze hebben een deel van hun vermogen gewoon veiliggesteld. Dus het is niet meer echt dat heftige iets moeten opbouwen. Ze hebben al wat opgebouwd. Dat koesteren ze. Dat staat gewoon netjes belegd. Dat geeft een bepaald minimale kaststroom voor hun dagelijkse zaken. Maar ondertussen blijven ze vaak met heel veel andere zaken actief.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is mooi. Dus het is in wezen een soort keuzevrijheid die je krijgt. Maar dan wel door gewoon een regelmatige kaststroom.
2: Zo is het. Kijk, ik denk dat het vooral ook wat je zegt, die keuzevrijheid, dat opbouwen, die vrijheid, die financiële vrijheid, die financiële onafhankelijkheid, dat hebben veel mensen natuurlijk wel bereikt op een bepaalde leeftijd. En dat is gewoon natuurlijk een heel luxe gevoel. En dat wil je goed ingericht hebben met een goede vermogensmix.
1: Ja, helder. Pieter van Zeeben van Duinweide Investeringen, dankjewel.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: We gaan naar onze vaste rubriek van de register-executeur Raymond Mars. Fijn dat je er weer bent. Waar ga je het dit keer over hebben?
3: Ja, nou, inderdaad, onze serie Erfrecht en Rechtspraak gaan we het dit keer hebben over het doorkijkbeginsel. En dat is een bepaling in het de schenk- en erfbelasting. En dat ga ik doen aan een recente uitspraak van de Hoge Raad uit 2025, eindigt op 507. En dit is een uitspraak in een belastingzaak en het gaat over schenking van een pakket.

0: Een schenking en een gift, hè? Heeft dat een reden?
1: Ja, dat inderdaad. Want vermogensrechtelijk is er een verschil. Hè? Een gift is een handeling en een schenking is een overeenkomst. Nou, dat zijn dan typisch dingen waar juristen erg opgewonden van kunnen raken. Maar een mooi voorbeeld is verkoop tegen een lagere prijs dan je gebruikelijk zou krijgen, terwijl je de keuze had om een hogere prijs te krijgen. Nou, daarin zit een gift besloten. Een gift reist dus mee op de rechtshandeling van verkoop. En een schenking is een zelfstandige overeenkomst. Bijvoorbeeld, jij schenkt mij een bepaald bedrag, dat is zelfstandig. Mm-hmm. En één ding, hoe je het ook wint of keert, fiscaal maakt het geen donder uit. Hè? Want in de definitie bij de schenkbelasting staat dat de schenkbelasting belast giften, waaronder schenkingen.
0: Oh ja,
1: dus ja, dat is gewoon, we hebben een breed heffingskader.
0: Eén pot nat. Wat speelde er in deze zaak?
1: Nou, in deze zaak speelden er eigenlijk twee kwesties. Hè. Ten eerste of de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing was. Mm-hmm. Nou, zonder al te diep in te gaan op dit onderdeel hebben beide feitelijke instanties overeenkomstig uitspraak gedaan. Namelijk dat niet al het vastgoed tot de materiële onderneming behoort, maar voor een aanzienlijk deel tot het beleggingsvermogen van de onderneming. En je weet, voor de bedrijfsopvolgingsregeling, dat is een aanzienlijke vrijstelling, bedoeld eigenlijk om materiële ondernemingen die iets maken, iets doen, dat die kunnen worden voortgezet, maar als eigenlijk de oplossing een beleggingskarakter heeft, waarin er dus sprake is van niet meer dan normaal vermogensbeheer, dan spreek je van beleggingsvermogen. Nou, op dat beleggingsvermogen is de vrijstelling van de BOR niet van toepassing. En wellicht, hè, want dat is eigenlijk bijna altijd waar de discussie in de BOR over gaat. Maar daar komen we een andere keer nog wel een keertje op terug. Maar wat dan wel? Nou ja, de toepassing van het doorkijkbeginsel.
0: Ik vind het een prachtig woord, Raymond. Maar wat bedoel je met het doorkijkbeginsel?
1: Ja, nou, daarom, dat vermoed ik al. Hè. Kijk, het leuke is, hè, nou, we gaan er eens een mooie slinger aan geven. Kijk, de successiewet kent twee belastingen, namelijk de schenk en de erfbelasting. En zoals eerder aangegeven, lopen die in elkaar over. Nou, artikel 21 van die wet geeft de waarderingsgrondslagen. En dat zijn er eigenlijk 16. En dat komt er op neer dat er naast de hoofdregeling van de waarde in het economisch verkeer, hè, dat is het eerste lid, er nog 15 andere zijn. Dat waren er ooit totaal 15, dus 14 andere, maar sinds verleden jaar zijn dat er 16. Nou, in feite zijn dat voorverterre waarderingen die in het leven geroepen zijn om eigenlijk die heffing te vereenvoudigen. Nou, en de bekendste, naast de waarde in het economische verkeer, dat is het eerste lid, is de waardering van een woning, van als woning in gebruik zijnde onroerende zaken. Want die worden namelijk gewaardeerd op de WOZ-waarde. Ja. Je moet weten dat de schenk- en erfbelasting is een tijdstipbelasting. Nou, en dan is die WOZ-waarde met een vast waardemoment, vaste waardepeildatum, is natuurlijk voorverter gezien wel heel erg makkelijk.
0: Ja.
1: Nou, stel nu eens dat een dergelijke onroerende zaak is verhuurd, dan geldt het uitvoeringsbesluit, dat is ook een van de waarderingsgrondslagen, dat er een correctie op die waarde zit, de zogenaamde leegwaarderatio.
0: Nou, dat zijn een heleboel termen en begrippen. Je hebt vast wel een voorbeeld, Raymond.
1: Ja, uiteraard. Bijvoorbeeld A, die heeft een onroerende zaak in gebruik als woning. De WOZ bedraagt 425.000. De jaarlijkse huur 15.600. Dat is €1.300 in de maand. Nou, sprake van een huur in verhouding tot de WOZ-waarde van 3,7%. Nou, dan hebben we een tabel. En die tabel die bepaalt dus percentage in vergelijking tot de WOZ-waarde. En dan zie je dat we een leegwaarderatio hebben van 83%. Dus dat betekent dat je voor de schenk- en erfbelasting 83% van die WOZ-waarde in aanmerking moet nemen. Dus dat is €352.750. Nou, let wel, en dat is eigenlijk de 16e waarderingsgrondslag die erin zit, dat als je niet zakelijk verhuurt aan bijvoorbeeld kinderen of andere familieleden, hè, want dan kun je bij jezelf zeggen van, nou, weet je wat, dan ga ik een hele lage huur hanteren, dan heb ik een enorme correctie op die WOZ-waarde. Ja, die vlieger gaat niet op. Dus dat is er al uitgereguleerd.
0: Goed, maar nu het doorkijkbeginsel.
1: Ja, het doorkijkbeginsel. Nou, sinds 1995 hanteert de Hoge Raad het zogenaamde doorkijkbeginsel. En dat houdt in als een legaat is gebaseerd op bijvoorbeeld de waarde van de woning. Dat je de woning moet waarderen volgens de WOZ-waarde. Althans, niet zozeer de woning moet waarderen, maar dat legaat moet waarderen op de WOZ-waarde. Dus een woning die wordt gelegateerd, die heeft een WOZ-waarde van 300.000, terwijl de waarde in het economische verkeer hoger is. Nou, dan moet je ook daadwerkelijk die woning, dat legaat gaan waarderen op 300.000. En dat is ook

0: bijvoorbeeld het geval als een legaat is gegeven in een percentage van de nalatenschap. Dan moet je dus uitgaan van de fiscale waarderingsgrondslagen en niet het bedrag wat er daadwerkelijk wordt uitgekeerd. En dat kan bij een lagere WOZ-waarde dan de waarde economische keer natuurlijk in je voordeel zijn, maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar.
1: Ja.
0: Nou, en in deze zaak ging het om certificaten van aandelen in een onderneming die onroerende zaken in gebruik als woning op de balans had staan.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is even de vraag, hè, van dat doorkijken, dat suggereert de Hoge Raad. Die zegt van als het met elkaar in verband staat, dan moet je dezelfde waarderingsmaatstaf hanteren.
1: Mm-hmm.
0: Nou, je zou, en zo stelde de belastingplichtige, in lijn met het doorkijkbeginsel namelijk de lijn door kunnen trekken dat die certificaten van aandelen gewaardeerd worden op basis van de WOZ-waarde van de woningen die ten dienste staan voor die vastgoedonderneming. En het gerechtshof, en dat is in feite in belastingzaken namelijk de derde beoordeling, hè, want je gaat eerst in bezwaar, vervolgens in beroep op bezwaar en uiteindelijk in hoger beroep, besliste dat die waarderingsregel, en het hof, hè, besliste dat die waarderingsregel dwingend is voorgeschreven. Dus dat waarderen op basis van die WOZ-waarde, dat een dwingende rechtsregel is. En dat dus het doorkijkbeginsel hier toegepast moet worden. De staatssecretaris van Financiën, dus als het ware de vertegenwoordiger van de Belastingdienst, die deelde dit standpunt niet en die ging in cassatie. En de Hoge Raad heeft die uitspraak van het Hof van Amsterdam, hè, die zegt van je moet het dwingend toepassen, gecasseerd. En die heeft hem dan ook terugverwezen naar het gerechtshof Den Haag. En de Hoge Raad, hè, die heeft dus gezegd, nou, dat dwingend toepassen van dat doorkijkbeginsel, dat vinden we een beetje te gortig. En het gerechtshof Den Haag, die mag hier opnieuw een ei overleggen. Nou, en in de uitspraak heeft de Hoge Raad wel aangegeven dat de forfaitaire waardering, in tegenstelling tot de uitspraak van het Hof Amsterdam, niet tot dwingende toepassing van het doorkijkbeginsel moet leiden, maar dat die WOZ-waarde en die leegwaarderatio wel een interessante waarderingsmaatstaf zijn.
1: Ja, deel jij die mening?
0: Ja, nou ja, weet je, ik ben toch bang dat mijn mening er niet zo gek veel doet, maar ik zal een poging wagen. Kijk, weet je, de grote grap is dat bij deze uitspraak zit er ook weer een zeer uitgebreide parketuitspraak. Het parket van de Hoge Raad, de onderzoeker van de Hoge Raad, en dus ECLI en dan NLPHR 2024-486. En daarin geeft de advocaat-generaal heel veel goede argumenten om het doorkijkbeginsel niet toe te passen. En als net als de AG, de advocaat-generaal, ben ik van mening dat de wet ook niet dwingend voorschrijft. En dat was ook wat de Hoge Raad gevolgd heeft. Waar naar mijn mening toch afwijkt, dat is dat er hier geen toepassing is van de BOR in deze casus.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat je wel gaat waarderen of er sprake is van een onderneming. He, want de waardering van een onderneming is going concern waarde met als bodem liquidatiewaarde die erin zit.
1: Ja.
0: Ja, weet je, en dan wordt het een beetje lepelen en vegen dat je eigenlijk bij jezelf zegt, er is hier geen ondernemingsvermogen aan de orde, maar er is hier beleggingsvermogen aan de orde, maar daar laat ik dan niet die forfaitaire waardering op los. En je ziet ook dat die Hoge Raad uitspraak de deur toch een beetje op een kier zet. Dus ik vermoed bijna, want die zaak loopt nog, dat het gerechtshof Den Haag gaat zeggen van de regel is niet dwingend voorgeschreven, maar weet je wat, zullen we hem gewoon waarderen op basis van de WOZ-waarde met een correctie op het huurwaardeforfait. Dus dat is wel wat je hierin ziet.
1: Oké. Wat kunnen de luisteraars nou leren van deze uitspraak?
0: Nou ja, en dat blijf ik eigenlijk altijd zeggen. Hè. Die schenk- en erfbelasting die is helemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Maar het komt wel aan op de waarderingen. En zeker wanneer het om bijzondere omstandigheden gaat. Hè, hier zie je vastgoed ingebracht in een onderneming. Die onderneming exploiteert deels als beleggingsvermogen, deels als een materiële onderneming. Dat je echt wel van goede huizen moet komen om met die waarderingsregels overweg te kunnen. Hè. Want zoals gezegd, het zijn er 16, waarvan eentje heel erg makkelijk waarde in het economisch verkeer. En die andere 15, ja, daar zou je natuurlijk over kunnen reden twisten. Dus dat is één. En recht doen blijft een afweging. Hè? Dat wilde ik er ook maar mee aangeven. Het is geen absolute wetenschap. En je ziet dat hier echt wel de waarde in het midden ligt.
1: Raymond, dankjewel.
2: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de boom en het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag is het thema bouwen aan je pensioen. Judith Scherrenburg, My Personal Finance. Jij bent pensioenexpert, dus dit is op jouw lijf geschreven.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, waar ik het over wil hebben is over het verschil tussen pensioen en lijfrente. Dus okay. Pensioen via de werkgever of pensioen in privé.
1: Oké, is daar nog verschil dan?
3: Nou ja, er zitten een paar hele cruciale verschillen tussen. Kijk, veel klanten of mensen die in loondienst zijn, hebben een pensioenregeling bij hun werkgever. En sommige pensioenregelingen zijn hartstikke goed en hoef je niet zoveel bij te sparen, want je pensioen dat eruit komt is voldoende. Mm-hmm. Voor andere mensen geldt dat wat minder en is het maar een basispensioenregeling en moeten er zelf iets doen. Dan kun je twee dingen kiezen. Je kunt zeggen, ik ga extra geld in mijn pensioenregeling via de werkgever investeren. Of ik ga investeren in een privé lijfrente.
1: Wat zou jij doen?
3: Ik zou het zelf in de privé rekening stoppen. En waarom? Er zijn twee hele belangrijke redenen. En de eerste reden is dat als je het in privé stopt, dan als je komt te overlijden, dan gaat het geld naar je familie toe. In plaats van dat het in de pensioenregeling verdwijnt naar de andere mensen.
1: Oké, dus wel tegen het collectieve, de collectieve gedachte.
3: Ja, zeker. Maar dat deel wat je in de collectieve gedachte doet, dat heb je al, hè, via de werkgever. Okay. Dus, en dit gaat om iets wat jij zelf kiest, waar je zelf geld in investeert. Dus waarom moet je daar een collectieve gedachte over hanteren?
1: Oké, okay. Helder.
3: Het tweede is, zeker met de komende box 3 regelingen. Als je geld over hebt in box 3 en je investeert in lijfrente, dan valt die dus buiten box 3 vermogen. En kom je te overlijden, dan gaat het geld wel naar de nabestaanden. Maar is er ook geen erfbelasting over verschuldigd. Dus dat is ook nog een extra voordeel. En het maakt je ook flexibeler. Want met lijfrente kun je meer plannen. Je kunt een pensioen vanuit een werkgever wordt altijd levenslang uitgekeerd. Met lijfrente kun je zeggen van nou, we willen de eerste 10 jaar na ons pensioen nog wat extra leuke dingen doen. Of een reis maken. Of de kinderen schenken. Of de kleinkinderen. Nou, dan kun je dat dus regelen met zo'n lijfrente. En pensioen kun je niet zoveel uithalen. En dat is dus een groot voordeel. Want dan kan je veel meer in je eigen levensplanning kan je sturen wat je wilt met je eigen geld.
1: Dus als ik dit zo hoor, denk ik, nou, ik ben werkgever. Ik doe helemaal die pensioen toe, zeg ik niet meer. Ik ga gewoon iets meer salaris geven. En dan heb je zelf de ruimte om lijfrente af te trekken.
3: Ja, maar dan heb je altijd weer het risico dat werknemers het helemaal niet doen.
1: Ja. En, dat is waar. Dus discipline ontbreekt.
3: Discipline ontbreekt. En dat is natuurlijk het voordeel. Hè? Als je die combinatie hebt en mensen zijn zich er voldoende van bewust dat ze wel iets willen opbouwen voor de toekomst. En ze hebben een beetje inzicht in de financiële situatie en wat ze nodig hebben. Dan kan een combinatie een hele goede zijn. Maar zeker werkgevers die werknemers hebben met wat meer financieel inzicht. Daar zie je ook steeds meer dat ze kiezen voor een lijfrenteregeling. En dan hebben mensen dus zelf hun optimale vrijheid, keuzevrijheid om het in te richten. Zoals ze het willen.
1: Ja, en je hebt dus wat jij nu schetst, gewoon veel meer dat je het naar je eigen situatie kunt inrichten.
3: Ja, en dat is fantastisch. Want ja, uiteindelijk is het juist fijn als je je eigen leven in kunt richten zoals je dat zelf wilt.
1: Ja.
3: En ik denk dat dat dus een mooie uitkomst kan zijn.
1: Ja, ben ik het helemaal met je eens. Dus als je dus de kans krijgt om extra bij te sparen voor pensioen, ga dan zeker die lijfrente overwegen. Dat is jouw boodschap.
3: Ja, zeker.
1: Judith Scherrenburg, My Personal Finance. Dankjewel.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Toegekomen aan de tips. Pieter, wat heb jij als tip voor de luisteraar?
4: Tip voor de luisteraar is, wat ik zeg, is dat we net tot de conclusie kwamen. Hè, dat het niet zozeer echt zwart-wit is pensioen. Want heel veel van onze relaties, die zie ik eigenlijk gewoon lekker doorgaan.
1: Ja.
4: En haal er heel veel energie uit. En zorg gewoon dat je gerust bent over hoe je pensioenvermogen goed hebt gespreid, verschillende type beleggingen, overweeg wat vastgoed daarin, wat zorgt voor een vaste inkomstenstroom, waarmee je je levensonderhoud kunt voorzien uit zo'n vaste inkomstenstroom. En ja, ga lekker vooral zo door en zie het vooral niet als je pensioen, maar blijf gewoon lekker bezig.
5: Willem, een tip als het over pensioen gaat. Jij hebt al heel veel tips eigenlijk gegeven, maar welke springt eruit naar jouw idee?
6: Ja, het is de tip die ik al een paar keer heb gegeven, maar ga niet twijfelen. Leg geld opzij. Wat je nu kunt missen is al welkom. Elk bedrag is goed. Het kan bij ons en bij andere aanbieders vanaf 50 euro per maand. Maar zoveel mogelijk opzij leggen voor je pensioen, daar heb je later ontzettend veel plezier van.
1: We gaan een tip doen, Raymond. Wat heb je als tip bedacht voor de luisteraar?
0: Ja, het is een one-liner. Hè? Het is er ook maar eentje dit keer. Hè? Tarieven liggen vast en grondslagen zijn onderhandelbaar.
1: Vind ik wel een mooie doordenken.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel Raymond. Guido, wat heb je voor ons als tip voor de luisteraar?
7: Verlaag je timingrisico met een marktneutrale belegging.
1: En tot zover My Personal Finance. Bouwen aan je pensioen. Ik dank mijn gasten Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster. Han Dieperink, Aureus. Judith Scherberg van My Personal Finance. Pieter van Zeven, Duinweide Investeringen. Guido Nunes van Mint Tower Capital. En Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Ik wens je een hele mooie maand en tot de eerste dinsdag van september.
2: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
8: Dit is Nieuw Business Radio.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
11: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
2: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
12: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
13: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A.Vogel. A.Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A.Vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A.Vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A.Vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarig bestaan van A.Vogel gevierd. Dus inderdaad, A.Vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A.Vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A.Vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid.
2: Precies, ja.
3: Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking
3: in. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook het gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach. Hè?
3: Practice what you preach, ja. Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in ja, de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn. Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als je je mentaal niet goed voelt. En ik heb ook, we hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, nou ja, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen. Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, ja, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert. Of waarbij je minder stressmomenten ervaart. Ja, dan is dat kan dat heel erg goed zijn en helpen. Is dat iets heel positiefs, absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of ja, daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. Nou, we hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Nee, uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
4: Met een mooie QR-code kan je heel komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum. We hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten. Dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen, die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers, kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: Snapchat.
3: Kan
4: dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je, nogmaals, je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel, is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2026? De trend zet zich voort, die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de.
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over die informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. We zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
8: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan. Ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en wij gaan aan de slag.
9: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je het maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
10: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
8: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
10: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
8: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. We gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
10: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. He, dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan dat dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
8: Grappe arbeidsmarkt.
10: Grappe arbeidsmarkt.
8: Ja.
10: Dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
8: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven, mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen. Of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
10: 2%.
8: Oké. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
10: Dat denk ik ook. Ja. Weet ik eigenlijk wel zeker.
8: Ja, zeker in de zorg. Hè. Zorg is het echt wel best fors.
10: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in het domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
8: Ja, ja. En ik denk dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
10: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met een lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
8: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel. Ja,
10: ja zeker.
8: Wat kost dat eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties. Maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
10: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Hè? Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. Hè? De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
8: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
10: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuw iemand gevonden hebben en die zit weer op jouw kennisniveau, ja, dan zijn de schattingen ongeveer 1 jaar salaris.
8: Wat?
10: Ongeveer 1 jaar salaris. Voordat je iemand vervonden hebt die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
8: 1 jaar salaris. Holy mac. Dat is nogal wat zeg.
10: Ja, dat zijn flinke kosten.
8: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van nou, weet je, ben een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven. Dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar 1 jaar salaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
10: Nee, nog niet bijna.
8: Hmm. Is dat nou, is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat hij blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
10: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van het pand. Ja, dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere. Gewoon faciliteren.
8: Hoort er gewoon bij.
10: Ja. Terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
8: Ja.
10: Je kunt hier kosten mee besparen. Omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Ja, want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten. Maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt twee vakkenvullers. Hè? Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
8: Ja, en dan krijg je interessante rondleiding heel vaak. Ja,
10: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
8: Diepe zucht.
10: Diepe zucht.
8: Diepe zucht, oh god.
10: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee? Misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik een factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
8: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 22:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
10: Ja.
8: En ik vind dat wel tof overigens.
10: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
8: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
10: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, van die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan 3/4 werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
8: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat, de parkiet in de kolenmijn, hè, die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
10: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met de AFAS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Bij zich, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
8: Dus daar is hij weer.
10: Daar is hij weer.
8: Ja.
10: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
8: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
10: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor, ik vind het heel slecht. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuimen. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
8: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat hij beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
10: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
8: Hmm.
10: Dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is, toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten kregen dus een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is onderdeel van, dit is de laatste innovatie. Op basis van onze cijfer, dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's, mag iedereen aan deelnemen en we doen een workshop en sessies over slaapcoaching.
8: En altijd alles voor iedereen, hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen, terwijl ik denk, ja.
10: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
8: Ja.
10: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur en dit is ook wel politiek gevoelig, hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie, maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
8: Ja.
10: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
8: Nou, daar gaan we het zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt van ja, die voorspellingen, wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
11: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
12: I see everybody's here.

0: dan. Die kan wel even schrijven, zeg. Jordan Sven Hammond met een, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op, een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54, dit snapt niemand meer. dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel twee dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club en bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou. En het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij, want die andere 3 die zijn van DC en Ryan, 1978, dames en heren. Dus niks nieuws aan, het bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is denk ik de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. Dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. Dus we gaan... als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de...
0: Zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, 20% meer verdient en waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Het kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben, maar toch, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk die relatieve verschillen, hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk kan dat demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of dat die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Dus ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste, de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt en dan staat zo'n man tegen je te zeggen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welk antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij... we hebben het over rechtvaardigheid. Dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgekafferd wordt.
2: Antwoord dat hij... Die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te kafferen. Nee, omdat hij wil weten dat als wij dadelijk in een situatie zijn... dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de lijkbaar. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen... Hé, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed. Of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan. Ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende... waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè? We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè? Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blijheid.
0: Alles mag. Yeah.
2: Ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder. Oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had hier jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi, maar wat betekent dat dan? En nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen en dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? Het moet wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken. Dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker. Zeker. Het is zo'n gedachte. Zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je... werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. Hè? Dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid. Ja. We kunnen natuurlijk leidinggevend hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI-dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want en zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, Het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Voor het autonomie voor de een is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet je niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
2: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt wat was de omzet vorige week. Dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevende. poeh, dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die. En ik denk, maar ja. Dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
0: inzichten. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet een beetje goed met je mensen zijn, maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt. En je hebt een afdeling van 15 mensen. Ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent. Dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e. Of over een periode van een paar jaar. Dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen. Of een hoop kosten besparen. Wil je dat voor elkaar krijgen? Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
2: Nee, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, daar groeit de beste kok wordt de baas van de keuken, de beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
0: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende zijn.
2: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan nou eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn de belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Dat zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
0: Ontwikkelmogelijkheden?
2: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ik check ook maar even, want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens en niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
2: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
0: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
2: Precies, ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima, zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7... Dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld. Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
0: En is er nog een opvallende soort outlier? Dat je zegt, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt. Oké, begrijp ik ook.
2: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
0: Wauw.
2: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
0: Maar dan denk ik ook. Dus simpel gezegd, een niet zo goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken. Met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
2: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren, toen ik mijn eerste baan kreeg, toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
0: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
2: Ja.
0: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
2: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, oh, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
0: Ja.
2: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
0: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want dat moeten we het ook wel even over hebben. We moeten het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tom Grennan. Ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je jezelf voor? Ja, hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingeltje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant te pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hier aan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat zingen.
0: Wat het verschil met een medewerkers tevredenheidsonderzoek, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met

0: vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je zijn medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen en willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signaleren, signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, ja, et cetera. Dit moet er nu natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je kan dit zouden in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, nou, iedereen zijn webcam staat de hele dag aan. En we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
0: Nee, dat willen we ook niet. Geweldige Big Brother.
1: Ja, toch? Dat creeps, is echt heel eng.
0: Ja, ja. Nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de
1: sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
0: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè, dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren. Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
1: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt. Nou, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
0: Een hele makkelijke, kijk, het politiek correct al, nee, dan moeten we, iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik één praktische tip zou geven, zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk, kost niks, kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren als je dat.
1: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt het mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
1: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat.

0: als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
1: Ja.
0: Dan zou dat niet zo raar zijn.
1: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij ons, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
0: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
1: Poeh, nog een ander experiment.
0: Of laten we dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
1: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
0: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
1: Precies.
0: Wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat.
1: Nee,
0: daarover nadenken.
1: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet align met die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
0: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus, ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er dan.
1: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus, hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
0: Ja.
1: Lekker
0: ja.
1: Makkelijk.
0: Ja, terwijl we ook weten dat ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
1: Precies. En wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
0: Ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI Power. Dus de AI Assistant, waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljant. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht, het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk om aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Opti-groep bouwt aan sterke ondernemende bedrijven die producten en leveringsoplossingen bieden waarmee klanten efficiënter en succesvoller opereren. Daarmee helpen zij deze bedrijven met financiering, marktkennis, praktische ervaring en samenwerking tussen verschillende dochterondernemingen. Bij mij is te gast operationeel directeur Alex de Graaf. Met hem ga ik praten over onder andere de overname van de Koninklijke Paardengroep, paardenkopergroep en de activiteiten in retail, food service, industrie en natuurlijk ook verduurzamen en verbreden van het assortiment.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Alex Zwarte, welkom in de studio. Mooi dat je er bent. Ja, met eigenlijk heel recent nieuws. Want ja, dat is eigenlijk in de media breed uitgemeten. Toen de Koninklijke Paardengroep
10: kopergroep failliet ging.
6: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk in de hele markt een enorme verrassing. Paardenkoper stond bekend als een leading bedrijf in onze branche, in verpakkingen. En ook met een enorme goede focus op duurzaamheid. En dan hoor je opeens het nieuwsbericht Paardenkoper failliet. Ik denk dat de hele markt daarvan is geschrokken. Zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral in het Verre Oosten.
10: Ja, even voor alle luisteraars die op dit moment luisteren, die niet helemaal weten wat het is. Want dat kan natuurlijk. Dat is een groot concern die zich met name met verpakkingsmaterialen bezighield.
6: Ja, dat klopt. Ongeveer omzet van 400 miljoen. Groot bedrijf, 600 medewerkers. Gegroeid, zelfs het predicaat koninklijk gekregen. 106 jaar oud. Dus een enorme dynamiek met heel veel focus op duurzaamheid. Nou, merk als Depa misschien bekend, die je bij de snackbar altijd...
10: De plastic bakjes.
6: En dan denken misschien heel veel mensen, het is too big to fail. Maar in dit geval was het not too big to fail. En dan word je geconfronteerd met eerst een surseance. Maar die duurde heel kort. Na 3 dagen was het faillissement.
10: Dat is heel snel.
6: Ja. Ja.
10: Wat betreft de activiteiten die jullie hebben, is dat is voornamelijk ook dus overnemen van bedrijven.
6: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk een bedrijf wat continu andere bedrijven overneemt. Je ziet in deze markt, ik zei het net tegen je collega, ik geloof een jaar of 20 geleden hadden we 35.000 groothandels in Nederland. Dat zijn er nu denk ik minder dan 15.000. Dus die samenklontering gaat steeds verder. En ondernemers die komen op leeftijd. Ja. De kinderen van ondernemers, soms Gen Z en soms iets ouder, die zeggen ja, een groothandel. Zeg pa of ma, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik word influencer of ik weet wat. Of ik ga reizen. Maar ik ga niet 's morgens vroeg opstaan om in een groothandel te werken. Dus ja, die zoeken opvolging. En wij vinden het leuk om met die ondernemers verder op pad te gaan. Want ze willen graag niet stoppen met werken, maar willen wel een stukje vermogen veiligstellen.
10: Kan je iets zeggen over jullie totale omzet op dit moment?
6: Opti-groep dus een omzet van ongeveer 1,5 miljard. En in de Benelux doen we ongeveer 550 miljoen.
10: Want jullie zitten internationaal ook. Roots in Zweden, hè, als ik het goed begrijp.
6: Ja, de roots is in Zweden. Opti-groep is eigenlijk komt voor uit de bossen. Want het is een jaar of 20 geleden was het groot onder de naam Papyrus. Men kocht en verkocht kopieerpapier, papier voor de grafische industrie. En dat is eigenlijk de oorsprong van Opti-groep. Zij zijn van Papyrus omgevormd naar Opti-groep, omdat men ook wel zag met de digitalisering dat ja, kopieerpapier en papier voor de grafische industrie is niet de sexy markt waar je lekker in kan groeien.
10: Nee, maar dat is in ieder geval een bedrijf wat ongeveer in welke periode is opgestart?
6: Ik denk dat opgestart is. Het oudste bedrijf wat wij in onze groep hebben is van 1886.
10: Dus eigenlijk traditionele activiteiten en uiteindelijk ja, gemoderniseerd, meer opgekocht en daardoor sterker geworden.
6: Ja.
10: En is daar dan altijd synergie of heb je gewoon ook de visies waarbij je verschillende disciplines onderbrengt?
6: Nou, je hebt wel eens synergie. Ik merk dat bij acquisities wordt heel vaak een Excel documentje gemaakt met hoeveel synergie we kunnen bereiken. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ja. Want synergie is niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er best wel aan de achterkant vaak synergie te halen valt. Aan de inkoopkant, maar ook aan de logistieke kant. En waar ik erg groot voorstander van ben, is om ook synergie aan de voorkant te organiseren. Om klanten te ontzorgen. En om vanuit meerdere bedrijven klanten te gaan bedienen. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die we vanuit 3 of 4 bedrijven kunnen bedienen.
10: En je zei al eigenlijk verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, hè?
6: Ja.
10: Met hoeveel medewerkers zijn jullie hier in de Benelux?
6: 600.
10: Ook een behoorlijk bedrijf dus
6: ja,
10: eigenlijk.
6: Ja, een behoorlijk bedrijf. Erg decentraal georganiseerd en ook erg lokaal georganiseerd. Dus we zitten op heel veel plekken.
10: En heeft dat te maken eigenlijk dat je vaak bedrijven overneemt die gewoon ja, gezonde bedrijfsvoering hebben, maar de kracht missen van een soort van moederholding?
6: Ja, nou niet altijd. Het is ook zo dat we met bedrijven geconfronteerd worden die zeggen, nou ja, wij willen eigenlijk ons aansluiten bij een grotere groep. Want het is best wel spannend in je eentje. En we zijn maar klein. We hebben opvolgingsproblematiek. En ik merk dat er steeds meer bedrijven zich willen aansluiten bij een grotere groep.
10: Ja, en je zei net al bijvoorbeeld, een groothandel is daar een voorbeeld van.
6: Ja, we zijn eigenlijk alleen maar groothandel. Ja. Wij hebben geen productieactiviteiten. Wij Eigenlijk zijn we een heel simpel bedrijf. We kopen wat in, we slaan het op en we verkopen het weer.
12: En dat doe je op verschillende vlakken. Facilitair, medisch, foodindustrie.
6: Ja, ja, wij hebben in feite hebben we vijf clusters. Dat zijn facilitaire en hygiëne disposables. Dat zijn verpakkingen. Dat zijn medische disposables. Dat zijn veiligheidsproducten, safety. En dat zijn ook het ouderwetse papier. Wat we ook nog steeds doen. Bijvoorbeeld Quantor is een van onze grootste klanten. Maar ook die hebben natuurlijk in de gaten dat het papier niet meer de toekomstige productgroepen zijn waar ze geld in moeten investeren.
12: Nee. En als je dan de klantenomvang zou moeten bekijken. Ik heb hier de cijfers liggen ook. 100.000 klanten.
6: Ja.
12: Enorm.
6: Ja, nou, daar houden we van. We houden van heel veel klanten. We houden ook van heel veel, met alle respect, kleinere klanten. Dus voor ons is een klant van 25 of 50.000 euro vinden we heerlijk. Dat geeft best wel een goede risicospreiding. We hebben ook grote klanten. Als je kijkt naar Scandinavië, Volvo is een van onze grootste klanten. Maar als je kijkt naar de automotive en Volvo, dan is dat ook niet meer een klant die het heel makkelijk heeft. Dus het is heel goed, vind ik, omdat wij goede spreiding hebben van onze klanten.
12: Ja, het heeft ook weer overgenomen, Volvo, aantal jaren geleden.
6: Ja, door Geely.
12: Door een Chinese partij,
6: ja,
12: inderdaad.
6: Klopt.
12: En als we ons focussen op de Benelux, is die markt heel erg veranderd waar jullie aan leveren, wat dat betreft? Of?
6: Nou, niet heel erg.
12: Verduurzaming, denk ik dat dan een heel hot topic is?
6: Verduurzaming is een heel hot topic. Maar wat je nu merkt door die meneer die in Amerika het voor het zeggen heeft, is dat heel veel bedrijven zich nu wat het duurzaamheidsstuk wat temporiseren.
12: Terugbrengen, eigenlijk hun tempo verlagen.
6: Ja, omdat ze toch merken dat dat op dit moment niet meer heel erg op prijs wordt gesteld.
12: Nee, dat heeft ook alles te maken met het concurrentievermogen natuurlijk.
6: Ja, en dat is natuurlijk ook, want dat zie je ook wat bij paardenkoper en ook bij ons bedrijf Monen in Weert gebeurde. Enorm veel focus op duurzaamheid. Maar wat klanten niet willen, die willen dat duurzaamheid niet duur is. Dus die willen niet heel veel meer betalen voor duurzaamheid. En dat is ook logisch. Want ik bedoel, wc-papier, met alle respect. Als je dat duurzaam produceert, is dat fijn. Maar men heeft geen budget om daar een kwart meer voor te betalen.
12: Nee, en ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat het wetgevend gezien verplicht wordt. En noem als voorbeeld de plastic bakjes.
6: Ja.
12: De plastic verpakkingen bij food. Dat is natuurlijk iets wat aan banden gelegd werd en waarin gehandeld moest worden. Dan moet je wel verduurzamen.
6: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook wel dat dat niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik denk een van de mooiste voorbeelden zijn plastic rietjes. Dat mocht niet meer. Dus we zien nu bij de McDonald's zien we rietjes. Als je dan je product wil opdrinken. Dat behalverwege het rietje.
12: Dat is het grootste ergernis voor je kinderen toch?
6: Ja, voor mij wel, ja. Ja. Maar, en we hebben bijvoorbeeld dispensatie om nog steeds plastic rietjes te verkopen in ziekenhuizen. Want met name patiënten en oudere mensen kunnen gewoon niet omgaan met. Of je krijgt dan zeg maar een duurzaam rietje van het roestvrijstaal. Maar dat klopt. Die wetgeving is met name in Brussel behoorlijk doorgevoerd. En dat gaat ook niet weg. Ik bedoel, ik denk dat het ook heel terecht is dat wij nadenken over duurzaamheid. Hè, om ook nog een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
12: Maar nu heb je dus inderdaad, en je omschrijft dat mooi. Dus het is ook wel goed dat we op deze manier de markt een beetje in kaart brengen. Nu heb je natuurlijk inderdaad partijen die willen voorlopen. Kosten wat het kost. Nou, dat kost je de kop als je pech hebt. Maar je hebt ook partijen die gewoon met de tempo van de wetgeving meegaan. Is het dan wel behapbaar?
6: Ja,
12: omdat het toch ruim van tevoren wordt aangekondigd, wordt ingeweekt.
6: Ja, maar het is we hebben ook te maken met het is Europese wetgeving.
12: Precies.
6: Maar in China zitten heel veel mensen die daar niet zo heel veel zich van aantrekken. En dus gewoon, dat hebben we ook met de, als je kijkt naar de hamburgerbakjes. Die voor takeaway. Nou, daar zie je dat China heel lang gewoon doorgegaan is met iets wat we in Europa allemaal niet meer mochten doen. En dat maakt natuurlijk het concurrentievermogen van bedrijven heel ingewikkeld.
12: Maar er wordt aan gewerkt.
6: Er wordt aan gewerkt. Het gaat langzamer, maar het gaat niet weg. En dat is denk ik ook goed.
12: Ja. We gaan straks uiteraard toch wel die specifieke groepen beetpakken. Eerst eventjes naar de historie van jouzelf. Want hoe lang ben jij betrokken bij Optigroup?
6: Ik ben betrokken bij Optigroep sinds 16 maart 2022.
12: Dat is wel vrij recent.
6: Dat is vrij recent, ja. En dat heeft eigenlijk een reden dat ik heb hiervoor 20 jaar lang kant-en-klare maaltijden geproduceerd. Dus als je praat over plastic bakjes en plastic folie, dan heb ik daar heel wat van meegemaakt. Het is best ingewikkeld om een retail maaltijd met houdbaarheid in de winkel neer te leggen zonder dat daar plastic bij...
12: Maar dus op grote schaal, begrijp ik.
6: Zeker. Ja, Albert Heijn en Delhaize waren mijn grootste klanten. In 2008 terechtgekomen bij C-Max als groothandel. Een stoffige groothandel vond ik toen al. Waar best wel nieuw elan in mocht. Dat hebben we met 3 aanlouden 7 jaar gedaan. Na 7 jaar kwamen wij tot de conclusie dat we 3 verschillende beelden hadden van de toekomst. En dat kan. De grote aandeelhouder wilde graag stoppen en die was wat moe. Toen hebben we het bedrijf te koop gezet. Heb ik het bedrijf en mijn aandelen verkocht, maar een dubbel portie aandeel teruggekocht. Want ik wilde een grotere steek hebben in het bedrijf. Hebben we 2 moeilijke jaren gehad, want we verloren een distributieschap. En mijn operationele collega, die werd ziek, die kreeg acute leukemie. Is ook overleden.
12: Oh, ja.
6: Dus dat was eigenlijk heel triest. En toen zijn we eigenlijk 2018 begonnen met onze buy and build strategie. Met als grote vriend de Rabobank. De Rabobank was onze huisbank hier. En die financierde de werkkapitaal. De ondernemers die verkochten wilden graag wat geld laten zitten. Want onze rentevergoeding was hoger dan de markt op dat moment.
12: Hoor je overigens niet vaker dat de Rabobank... of een bank überhaupt nog een grote vriend is?
6: Ik moet zeggen dat wij in die periode van 2018 tot 2022... daar super tevreden over zijn hoe dat gegaan is.
12: Waarschijnlijk zal het ook te maken hebben met de omzetten die behaald werden. Dat er een bepaalde garantie tegenover stond.
6: Nou ja, het is natuurlijk zo dat je moet als bedrijf zorgen dat je je dingetjes voor elkaar hebt. En als je proactief en goed communiceert met banken... dan moet ik zeggen, dan hebben wij daar best wel veel plezier van gehad. Maar... er komt ook een maar. In eind 2021 zei de bank, ja, dit wordt een beetje spannend. Jullie gaan heel snel. Best wel opportunistisch. Ja, dat klopt.
12: Dus, was het met veel risico?
6: Ja, elk ondernemersspel heeft risico's. En dat ook. Wij vonden natuurlijk dat wel meeviel. Maar de bank vond dat het obligo... hoog genoeg was. En die heeft ons vriendelijk verzocht van... nou, doe ons het plezier. Wij gaan even stoppen met hetzelfde tempo door. En ga op zoek naar een tweede bankier.
12: Dus eigenlijk risicospreiding wat dat betreft. Ja.
6: En maak dan een clubdeal. Ja. Wij zijn toen terechtgekomen op de Zuidas. Nou, daar zijn we weer hard Holland weggegaan. Dat paste niet zo goed bij ons. En uiteindelijk zijn wij via het netwerk terechtgekomen bij FSN Capital. Een Zweedse private equity partij. En die was heel erg geïnteresseerd om met ons verder te groeien. Zij investeren pensioenkapitaal van pensioengerechtigden over de hele wereld in MKB-bedrijven. Dus wij dachten, nou, we kunnen mooi verder. En op derde gesprek op Schiphol kwamen zij met de propositie van... nou, we hebben een bedrijf te koop in Scandinavië. Dat lijkt heel veel op wat jullie doen. Inmiddels hadden wij Higos opgericht als moederbedrijf van al die bedrijven die we gekocht hadden. Zullen we niet samen dat bedrijf kopen? Dat was Optigroep. Dus in 2022 hebben wij ons bedrijf verkocht. En met de opbrengst daarvan, samen met FSN, Optigroep gekocht. Dus toen werd het opeens een heel groot spel.
12: Wauw.
6: Ja.
12: Was dat iets wat je vooraf geambieerd hebt? Of?
6: Nee. Nou, ik heb tegen iedereen gezegd, ik maak geen plan. Ik heb wel een, wat ze dan soms zo mooi noemen, een B-hack. Een Big Harrius Audacious Goal. En heb ik dat een paar keer met mensen gedeeld. En dan staan ze heel raar te kijken. Die zeggen, nou, die jongen heeft gisteravond te veel gedronken. De B-hack is er wel, maar niet een plan om... dit had ik echt nooit gedacht. Dit komt en dan, je komt op kruispunten waar je links of rechts af kan. Ja, en dan als je dan de goede keuze maakt, dan kom je nu waar we zijn. Dus ik ben nu... ik heb toen ook al gelijk gezegd, in 22 moet mij geen CEO maken. Dat kan ik niet. Ben ik niet geschikt voor. Vind ik niet leuk. Laat mij maar lekker hier in de Benelux ondernemen. Met ondernemers op pad gaan en verder groeien. En dat hebben we ook gedaan. En onze laatste overname is van half december.
12: Ja.
6: Toen hebben we nog in ons safety cluster een bedrijf overgenomen met een wasserij. Ook weer een fantastische, super gaaf ondernemer. Ja, dat is, daar krijg je energie van.
12: Daar krijg je energie van, maar ondertussen sta je dus eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden af. En kan ik me voorstellen dat je dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op vertrouwen.
6: Ja.
12: Hoe kan je op een of andere manier die mensen om je heen bouwen van je weet, ja, daar kan ik... echt wel opbouwen. Is dat puur cijfermatig of gaat het gewoon echt om mensenkennis? Wat is jouw eigenschap die daarvoor zorgt dat dat lukt?
6: Nou, ik ben financieel economisch opgeleid. Dus ik denk dat ik wel wat met cijfers kan. We hebben, omdat je onderdeel wordt van een groot bedrijf, strakke rapportagelijnen. Wij moeten de vierde werkdag van de maand rapporteren. We hebben interne controls. We hebben dus. En dat vinden ondernemers vreselijk. Die vinden dat niet leuk. Maar ja. Ik zeg, jongens, luister. Wij willen met jullie zaken doen, prima. We gaan jullie bedrijf kopen, prima. Maar dit zijn zeg maar de unconditional zaken die moeten gebeuren. Geen discussie over mogelijk. Cybersecurity, geen discussie. Rapportage, geen discussie. Nou, daar wennen ze wel aan. En dan daarna kun je lekker ondernemen. Je kunt met klanten aan de gang. Je kunt met leveranciers aan de gang. Ja, en dan vanuit de ene kant de rapportage. Je weet dus best wel cijfermatig. Die gaat best wel diep. Weet je hoe het gaat. Aan de andere kant, ja, kijk, ondernemers die een bedrijf verkopen weten echt wel wat ze doen. Die hebben dat 30 jaar, 40 jaar gedaan.
12: Maar eigenlijk kan je stellen, je hebt gewoon een geoptimaliseerd dashboard.
6: Ja.
12: Waardoor het ook stuurbaar blijft, ook op afstand.
6: Ja.
12: Ook al zit je als operationeel directeur nu, bij wijze van spreken, ja, ben je eigenlijk aan het doen waar je jezelf het lekkerste bij voelt.
6: Ja, maar ik ben eigenlijk geen operationeel directeur. Ik ben eigenlijk meer manager van alles.
12: Ja, COO. Ja,
6: ik dat, weet niet, precies. Iemand dat, heeft dat erop geplakt.
12: Dat staat ergens.
6: Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat heb ik
12: ben eigenlijk gewoon ondernemer.
6: Ik ben gewoon lekker ondernemer. Ik rij rond. Ik ga naar de plekken toe waar het gebeurt. Ik probeer mensen te helpen. Ik probeer te luisteren. Ja, soms moet je scheidsrechter zijn en dan moet je iets doen wat minder leuk is, dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen weten ondernemers drommels goed hoe ze hun business moeten runnen. En ook drommels goed waar ze het lijntje over gaan.
12: Ik vind het leuk dat je er bent, Alex.
6: Ja.
13: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
2: Vandaag in de studio Alex de Graaf, COO van de Opti-groep. Ja, ik blijf het toch maar even benoemen, want ja, dat is nou eenmaal wat je al zegt. Dat is het simpeltje wat ik gehad heb, maar dat zegt wel in ieder geval even in het kort. Maar het gaat erom, we hebben net het verhaal gehoord waarbij je als ondernemer eigenlijk vooral betrokken bent bij de Opti-groep. Ja, Benelux, dat is hetgene waar jij rondloopt.
3: Ja.
2: Kan je ons eens meenemen naar een gemiddelde week? Hoe ziet jouw week eruit?
3: Mijn week ziet eruit dat ik een aantal vaste verplichtingen heb als het gaat over een stukje rapportages. Maar ik denk 80% van mijn week is redelijk ongepland. En redelijk, of eigenlijk alleen maar onderweg op bezoek bij onze bedrijven. Dus naar de bedrijven toe. Niet geen lange vergaderingen, daar ben ik niet zo van. Naar de bedrijven toe luisteren. Kijken waar je kunt helpen. Kijken waar je kunt dingen doen die ondernemers. Die vinden het gewoon leuk als je aandacht aan ze besteedt.
2: Ja, precies.
3: We hebben natuurlijk best veel bedrijven. Dus ja, daar ben je wel. Ik rij rond van Terneuzen tot Zaandam tot Kerkrade.
2: En je gaat in gesprek met de ondernemers.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk heb je ook een soort van neus voor bepaalde vibe die in zo'n bedrijf heerst.
3: Ja, ja, ik denk dat ik wel een neus heb voor dingen die niet goed gaan. Ik probeer ook altijd bij het bedrijf bij de achteringang naar binnen te gaan. Niet bij de hoofdingang. En dan loop je even rond. En dan je voelt gewoon als het ergens iets niet klopt. En dat is heel moeilijk te beschrijven hoe dat dan ontstaat. Maar ja, dat denk ik toch ergens een neus voor hebben. En ja, dan ga je wat vragen stellen en dan krijg je niet de goede antwoorden. Ja, en dan wordt natuurlijk je gevoel bevestigd. Ja, en dan moet je de diepte in. En dan moet je zorgen dat. En dan gaat er ook heel vaak een belletje naar mijn CFO. Van luister vriend, voor mij zit het niet goed daar. Zoek dat eens even uit.
2: Ja. En is het dan ook zo dat je probeert met heel veel medewerkers te spreken? Al is het als echt operationele medewerkers die bij wijze van spreken bezig zijn met de distributie van de artikelen. Waar begin je? Ga je echt de werkvloer op elke keer?
3: Ja.
2: Dat is volgens mij het belangrijkste eigenlijk.
3: Het leukste,
2: toch?
3: Dat is ook het leukste. Ja. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik had een logistieke man bij paardenkoper. Die was overbodig geworden. Want ja, ze hadden meer dan 700 medewerkers. En wij hebben er maar 85 overgenomen. Dat is best zuur voor al die andere mensen die niet mee konden.
2: Ja.
3: En er zat een medewerker logistiek. Die werkte al 38 jaar bij paardenkoper. Nog nooit een cv, had nog nooit gesolliciteerd. Dacht dat hij al zijn pensioen kwijt was. En zat met iemand koffie te drinken, toevallig in de kantine. Ik zeg, joh, hoe gaat het? Ja, ik moet stoppen. En ik zeg, maar kom dan bij ons in Blijswijk werken, bij CMX. Want wij zoeken mensen. Nou, dat kan niet. En ik weet niet hoe dat moet. Ja, weet je wat, gaan we helpen. Nou, die man gaat 2 februari beginnen bij CMX.
2: Geweldig.
3: Dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat maak je alleen maar mee als je met iemand een kopje koffie drinkt. En ook je openstelt. Dat mensen lef hebben om ook dingen te zeggen die niet leuk zijn.
2: Want dat is natuurlijk wel het knappe. Je zegt ervan, het zijn heel veel bedrijven. Hoeveel bedrijven zijn het in Nederland totaal?
3: 30.
2: 30 bedrijven. En van die 30 bedrijven spreek jij dus met al die medewerkers. Nou, niet allemaal. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het zijn waarschijnlijk momentopnames.
3: Ja.
2: Maar wel de momentopnames die je op een pad brengt. Op een spoor eventueel.
3: Ja.
2: Waardoor je achter dit soort verhalen komt.
3: Ja, ik rij rond. Ik was bijvoorbeeld de eerste week van januari was ik in Hoogvliet. Bij een van onze bedrijven. En er zit daar toevallig de vertegenwoordiger uit Engeland. Scott. Die ik nog nooit gezien had. Met een nieuwe medewerker die gaat beginnen en een van zijn grootste klanten. Nou, dan kom ik daar binnen, kopje koffie drinken. Ja, dat zijn de mooiste momenten, ongepland, die je meemaakt. Ja, en dan vinden mensen ook leuk dat ze aandacht krijgen.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ook. We hadden het net al over, je hebt zeg maar 5 clusters waar jullie in begeven.
3: Ja.
2: Zo'n overname, hè? Dat is natuurlijk best wel een heel proces.
3: Ja.
2: Kan je iets vertellen over hoe dat ging met de Koninklijke Paardenkoper?
3: Ja, dat kan. Dat was ook dat is eigenlijk de eerste activiteit die we overgenomen hebben uit het faillissement. Dat doen we normaal niet. Want als je kijkt naar de tempo van overnames dat we gedaan hebben en het aantal bedrijven. Ik ben geen bedrijvendokter. Wij zijn ook geen bedrijvendokter.
2: Nee, maar je zei het al. Je had de Rabobank heel lang als vaste financierder. Die zei op een bepaald moment van jullie gaan wel heel snel.
3: Ja.
2: We trappen even op de rem.
3: Ja. Nou, dus we hebben daar met FSN een oplossing voor gevonden. En we konden weer verder. En dan kom je... Ik wist vanuit het netwerk dat paardenkoper te koop stond. dat er partijen waren die het bedrijf gingen kopen. En wij dachten in de markt van, nou ja, dat wordt verkocht. Daar gaat een nieuwe eigenaar komen en dat wordt weer doorgestart. Ja, tot op een gegeven moment in augustus vorig jaar de melding komt. Ja, de banken die trekken de stekker eruit. Surseance van betaling, ja. En dan faillissement. En dan, ja, dan zit je s'avonds, vrijdagmorgen was dat geloof ik, zit je op de bank. En wat doe ik? Nou, ik ben naar Den Horen gereden, contact gemaakt met de curatoren. Ja, en dan ga je in een, dan kom je in een hele turbulente periode terecht, waarbij 16 uur werken per dag heel normaal is. En dan ga je iets doen wat wij eigenlijk nooit gedaan hebben. Iets uit een faillissement kopen met heel veel onzekerheden. Want ja, je koopt voorraad. Je koopt activa. Van heftrucks tot stellingen. Maar je koopt geen klanten.
2: Nee.
3: Klanten zijn niet te koop en mensen zijn ook niet te koop.
2: Nu had paardenkopen ook best veel vastgoed.
3: Ja.
2: Dan maak je natuurlijk ook keuze. Wat neem je wel en niet over uit die boedel?
3: Ja, het vastgoed was allemaal in huur. Dus dat was geen eigendom. En ik denk dat het goed is om even te vermelden dat wij niet heel paardenkopergroep overgenomen hebben. Absoluut niet. Paardenkoper was dat verdeeld in twee grote divisies. Eén was de Horti. Dus bloemen, hoezen, ja. En bloemen en planten. Daar hebben we ons verre van gehouden. Want dat vond ik al heel spannend. Want dat begrijp ik niet zo goed. Dus daar zei ik van dat moet ik sowieso niet hebben. Het andere deel was wat ze noemden de Fris divisie. Food retail industrie.
2: Was je bekend mee?
3: Daar was ik bekend mee, maar zonder winkels. Dus ja. De winkels hebben we niet overgenomen. En dan ga je met de curatoren in de slag om een deal te maken. Dat duurt dan weer veel te lang. Want je hebt eigenlijk in de faillissement geen tijd. Want elke dag dat je niet weer met het bedrijf aan de gang kunt, ga je klanten verliezen, ga je mensen verliezen. Arbeidsmarkt is natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen waren snel weg. Dat maakt het risico wel groter.
2: Want dan, dat zeg je ook eigenlijk, tijd, nou ja, dat is in dit geval, kost heel veel geld. Je moet in no time, moet je dus dat bedrijf, het deel wat je overgenomen hebt, weer operabel zien te krijgen.
3: Ja.
2: In een zo snel mogelijk gezonde financiële omgeving.
3: Ja.
2: Heel snel keuzes gemaakt worden. Van 700 medewerkers hou je er 85 over.
3: Ja.
2: Hoe doe je dat in de praktijk? Is dat iets waar je een heel team voor hebt die hier op getraind zijn of... bekend te zijn, doe je dit met consultants? Hoe werkt dat?
3: Nee, dat doen we niet met consultants. We doen het met een eigen team. Maar eerlijk gezegd, we zijn er niet op getraind. Want we zijn niet getraind om iets uit een faillissement te kopen.
2: Maar goed, je neemt al bedrijven over. Dus daar zitten wellicht parallellen.
3: Dat nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel parallellen. Zeg maar, je doet heel veel dezelfde dingen als dat je een bedrijf koopt. Alleen, er staat veel meer tijdsdruk op. Dus je hebt niet heel veel tijd om alles nog drie keer om te draaien. En om nog een keer ergens over te onderhandelen. Je moet schakelen, snel schakelen. En je moet heel veel vertrouwen hebben in het management wat blijft zitten. Die je niet kent. Die kijk je in de ogen. En dan moet je maar van hopen en verwachten dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En die je wel hulp biedt op allerlei vlakken. Op wat nou HR is, of het is IT, of het is finance. Maar ja, zij moeten het wel gaan doen.
2: En zet je daar altijd eigen mensen naast? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Kan bijna niet anders, toch?
3: Ja, zet eigen mensen naast. Op finance gebied, op HR gebied, op IT gebied en ook op commercieel gebied. En uiteraard ga je ook kijken van oké, hoe past dat in ons cluster verpakkingen? Waar kun je daar de synergie op halen? Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan de verkoopkant. Want we hadden natuurlijk al heel veel verpakkingsbedrijven in Nederland.
2: Ja.
3: En paardenkoper kwam daar dan bij.
2: En waren het ook concurrerende bedrijven voor destijds? Dus ja. Van tevoren?
3: Ja, want als je kijkt naar paardenkoper, de Frisdivisie is eigenlijk een concurrent van Monen uit Weert. We moeten ook heel snel kijken van dat we elkaar niet daar de nek afbijten. En zorgen dat we samenwerken in plaats van tegen elkaar werken.
2: Ja. En blijf je dat ook onder dezelfde labels doen? Of heb je dan ook afwegingen dat je denkt van we gaan hem rebranden of wat dan ook?
3: Ja, ik heb heel vaak mensen over de vloer die dat een goed idee vinden. Dat om meer samen te voegen, meer rebranden. En soms is het ook goed om te doen. Maar heel vaak krijg ik ondernemers die daar echt wakker van liggen om dat vooral niet te doen. Dus wij houden heel lang onze labels in stand.
2: Ja, en van paardenkoper, onder andere, we noemen het ook al even Depa, was een heel bekend merk binnen die paardenkopergroep.
3: Ja.
2: Zitten daar dan ook de grootste kansen, omdat dat gewoon echt een bekend label is?
3: Je ziet dat door de aanpak dat Depa eigenlijk een merk werd en niet meer een bedrijfsnaam, allemaal Koninklijke Paardenkopergroep moest heten. Nou, prima. Maar Depa als merk is natuurlijk gewoon goede naamsbekendheid, goede producten. Ja, dat moet weer gerevitaliseerd worden. En zorgen dat iedereen weer weet van we zijn er. Dat was natuurlijk ook wel na zo'n faillissement. We zijn er nog, we bestaan nog, we bestaan weer. Ja, en je ziet ook nu heel langzaam klanten weer terugkomen die zeggen, oh nou, wij dachten dat het gras bij de buren groener was, maar dat was helemaal niet zo. En jullie doen het eigenlijk best goed.
2: Internationale speelveld, daar hebben we net ook over gehad. Hè? De oorsprong uiteindelijk, ja, Zweden, daar zit het hoofdkantoor. Maar goed, je had het ook over China. China, ja. Die eigenlijk maar door blijft produceren, dan buiten de Europese normen. Daar krijg je last van, op het moment dat dat niet aan banden gelegd wordt. Jullie hebben ook een tak in China, hè?
3: Ja, dat klopt. We hadden al vanuit Optigroep hadden wij al een aantal mensen die in China actief waren voor ons. Maar niet met een eigen bedrijf. En we hebben nu inderdaad ook paardenkoper China overgenomen. Ja, en daar hebben we natuurlijk heel veel profijt van. Omdat nog steeds heel veel producten die wij verkopen uit China komen. Like it or not. Het is niet zo makkelijk heel simpel voorbeeld. Handschoentjes. De fabrieken van handschoentjes staan in het Verre Oosten. Die staan niet in Europa. Ja. Dus die zijn gewoon niet meer uit Europa te krijgen.
2: Een voorbeeld wat iedereen wellicht nog zich kan herinneren zijn natuurlijk de fabrieken van de mondkapjes.
3: Mondkapjes, zo.
2: Want dan kom je uiteindelijk bij ook een van die labels. Dus health and medical care products.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook al jaren onder jullie portfolio.
3: Ja, dat klopt. En wij leveren ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartsen. Het is ook weer een hele andere markt dan de markt voor verpakkingen. Ja, en daar zijn natuurlijk mede ook wat er in COVID gebeurde. Mondkapjes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij leveren ook naalden en spuiten en bloeddrukmeters. En zelfs onderzoeksbanken. Dus veel meer dan alleen maar mondkapjes. Maar mondkapjes, iedereen heeft dat wel in de gaten. Dat toen heel belangrijk was. En nu ook helemaal niet meer zoals toen.
2: Heb jij veel momenten dat je ook je druk maakt om de geopolitieke situatie? Waarbij je ziet, Trump is natuurlijk een hele belangrijke factor daarin. Maar natuurlijk ook hoe China zich manifesteert op dit moment in de wereld. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ik heb denk ik geleerd om me niet druk te maken over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus ik kan China niet sturen of beïnvloeden. Ik heb altijd gedacht en vind nog steeds dat het grote verschil tussen China en Europa is dat China één ding heeft wat wij missen. En dat is tijd. China neemt overal de tijd voor. Je ziet ook dat ze heel slim heel veel dingen gedaan hebben.
2: Ja, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Inderdaad, ja. Zij hebben een 100-jarenplan, bij wijze van spreken. En wij kijken op korte termijn. En dat doen we dan langer termijn, 10 jaar bijvoorbeeld.
3: Ja. En het tweede natuurlijk, en dat vinden wij heel ingewikkeld. Maar als China besluit, en we hebben dat voorbeeld gehad met onze vanillehandschoenen. Die werden geproduceerd in fabrieken. Die werden gestookt op steenkool. En dat mocht niet meer. De overheid had besloten dat dat gas moest worden. Dat betekent dat zo'n fabriek de volgende dag sluit. Dat betekent dat jouw orders niet geleverd worden. Nee. Gaat ook geen communicatie over. Dus niemand die jou daarover inlicht. Alleen je gaat na een week of twee bellen waar je spullen blijven. Ja, die komen niet. Er hoeft niemand die de telefoon opneemt. En 8 maanden later is de fabriek omgebouwd van steenkool naar gas. En dan bellen ze op van we zijn er weer. Moet u nog handschoenen hebben? Nou, dat is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar zo zit het wel in elkaar. Ja. En dat zie je ook met elektrificatie in China. Ik ben er in eind vorig jaar geweest. Ja, die zijn veel, veel verder dan wij zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iemand besluit van dat het moet. En dan moet het ook.
2: Ja, enerzijds zeg je, ze hebben tijd. Maar anderzijds, als ze iets aanpakken, een stad uit de grond stappen, dat kan in 3 jaar daar.
3: Ongelooflijk.
2: Ja.
3: Maar ja, dat betekent ook dat er inspraak en heel veel dingen die wij natuurlijk gewend zijn, daar allemaal niet spelen.
2: Nee, want je merkt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk wel veel van het communisme. Ook van de bemoeienis van de Chinese overheid.
3: Nou, dat hebben wij heel weinig van gemerkt. Ook, ik weet niet of het communisme is, maar het is natuurlijk wel een centraal geleid land.
2: Van origine, hè?
3: Ja. En als je in Shanghai komt, ja, er hangen daar inderdaad 20.000 camera's. En je weet niet wat erachter zit. Dus je loopt niet door rood. Beter van niet.
2: Hoe kijk je dan eigenlijk naar, Europa is toch wel druk bezig om die interne markt te versterken. Dat gaan ze proberen. We hebben het met name over Brussel met al die 27 lidstaten. Hoe kijk je eigenlijk naar de manier waarop zij met China op dit moment zaken doen, politiek gezien? Ja, want dat is ook het aan banden leggen, proberen concurrentie weer op orde te krijgen, in balans als het ware.
3: Ja, ik denk dat wij dat heel ingewikkeld vinden. En dat we het heel ingewikkeld vinden om te kiezen. Omdat we weten dat we kunnen onze grote vriend in Amerika, die helemaal geen vriend meer is, kunnen we niet missen. Dus die kunnen we ook niet voor de voeten schoppen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Anderzijds zien we ook in China, ik bedoel de Oeigoeren, die worden gewoon onderdrukt. Ja, dat vinden we ook niet oké als Europa. Dus ik denk dat we het heel ingewikkeld vinden om ons echt uit te spreken. Omdat we de consequenties waarschijnlijk niet kunnen aanvaarden. Omdat we het niet meer zelf kunnen.
2: Nee, het zal een hart-liefde relatie blijven dus eigenlijk.
3: Dat denk ik wel. En ja. We zullen ons moeten gaan bezinnen op wat we zelf willen gaan doen. Want we hebben natuurlijk heel veel aan de maakindustrie. China was de fabriek van de wereld.
2: Exact.
3: Ja, en dat vonden we ook best wel prettig.
2: En als je dan nu even vanuit je ondernemerschap kijkt. Hè, je zegt het overnemen van bedrijven. Dat is iets wat dat zit in je bloed als het ware inmiddels. Heb je dan ook de neiging om straks. Hè, nu bezoek je bij wijze van spreken in Nederland 30 bedrijven. Als er weer nieuwe bedrijven zich opdoen om eventueel over te nemen. Dan ga je daar weer voor. Maar zie je ook kansen in China wat dat betreft? Of is dat... Nou, echt een verdere stip aan de horizon? Of laat je dat aan andere mensen over?
3: Nou, we hebben in China nu een eigen bedrijf. Wat ook maar actief is in China. En dus ook verkoopt producten in de omgeving. Wij verkopen producten naar Australië, Indonesië. Maar ik denk dat als je kijkt naar de uitbreiding van activiteiten in China. Zie ik dat niet zo snel gebeuren.
2: Nee, dus wat dat betreft hou je de keten ook in de gaten. En ja. Onderaan die keten, of bovenaan het, hoe je het wil noemen. Hè, de producerende partijen. Dat is niet waar jullie core business naartoe gaat. De focus blijft met name op de groothandel.
3: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat als je kijkt naar Optigroep en ook onze aandeelhouders. Die vinden het heel spannend om productiebedrijven zeg maar in te lijven. Nou heb ik natuurlijk zelf 20 jaar productie gedaan.
2: Precies.
3: Dus ik begrijp het ook wel.
2: Ja.
3: Het is echt wat anders.
2: Ja, en is dat ook veel ingewikkelder en veel omvattender? Ik zou dat zo kunnen stellen.
3: Ik denk dat productiebedrijven zijn cash hungry. Er moet altijd in geïnvesteerd worden. Want ja, je moet je elke keer weer aanpassen. Je moet je productiviteit op orde brengen. Het gaat natuurlijk heel snel in de wereld met ook robotisering. Dus ik denk dat de aandeelhouders en ook Optigroep ervoor gekozen hebben om zeg maar, zich te blijven focussen op groothandel.
2: We gaan zo verder praten.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Morning, Sommelier op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Alex de Graaf van de Optic Group. En Alex, ja, we belanden van het ene verhaal, het andere verhaal. En dat kan ook niet anders als je internationaal opereert. En in Nederland al 30 bedrijven eigenlijk onder de vlag hebben. Ik zie overigens Natalis.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk... Iedereen die kinderen heeft gehad, die moet dat merk kennen.
3: Want... Ja, het is een fantastisch merk. Dat klopt inderdaad. Dat bedrijf hebben we overgenomen. Dat maakt kraampakketten. Alleen daar zie je ook weer prachtig bedrijf. Mooi merk. Lange historie. Alleen ja, kraampakketten. Als je wil groeien in kraampakketten, moet je meer kindertjes komen. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet organiseren.
0: Dan moet je naar China gaan.
3: Ja. Dus wat we gedaan hebben. We hebben bij dat bedrijf hebben we meer flexibiliteit ingebracht. Zodat de dames die in verwachting zijn kunnen kiezen. Kunnen wat upsellen. We liggen tegenwoordig bij de ethos met het merk Natalis. Want Natalis is gewoon een heel mooi bekend merk. Wat eigenlijk toen we het kochten een beetje...

0: automatisch krijg je daarvan een aantal tramrails mee, waar je aan moet voldoen. Op duurzaamheidsgebied. Dus wij moeten ook onze duurzaamheidsrapportage daarin doen. We hebben ook doelstellingen daarvoor geformuleerd op optiegroepniveau. En die moeten helemaal doorvertaald worden naar alle bedrijven. Scope 1 en 2 die we met duurzaamheid doen is voor ons eigenlijk redelijk makkelijk. Scope 3 is natuurlijk het meest moeilijke. We hebben 175.000 artikelen. En dan moeten we allemaal van vastleggen hoe daar de duurzaamheidsparameters
1: van... Ja, met name heb je over de CSRD-wetgeving. Ja. Want daar moeten jullie dus inderdaad als groot bedrijf wel aan voldoen.
0: Ja, en willen we ook aan voldoen. Want ik denk dat Optiegroep zich ook manifesteert als leading. En als bedrijf die dat ook per se wil. Ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is. En misschien ook soms dat het in de markt wat temporiseert. Willen wij daar toch gewoon wel mee doorgaan. Ja. Alleen ook daar lopen we aan tegen het feit. Hoe kan ik nou van die artikelen die in Vietnam, China gemaakt worden, zeker weten dat alle duurzaamheidsparameters die we opvragen ook kloppen? Nou, dat maakt het makkelijker dat we nu mensen hebben, boots on the ground in China, die ook gewoon de fabrieken kunnen bezoeken. En daar ook zeg maar de informatie kunnen ophalen.
1: Je moet wel bijna toch eigenlijk, of niet?
0: Ja. Ja, maar je moet het ook willen.
1: Precies, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ik heb dat in het begin dacht ik van wat onzin allemaal. En die hebben weer in Brussel wat bedacht. Wat ondernemers weer het leven moeilijk maakt. Maar als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan weet je wel beter. Wij moeten gewoon zorgen voor onze wereld.
1: Heb je gekeken naar die implementatie van de CSRD? Want uiteindelijk is voor heel veel bedrijven is het afgezwakt.
0: Ja.
1: Ook getemporiseerd, ja. Naar beneden bijgesteld. Daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Want we hebben in Amerika meneer Trump.
0: Ja.
1: En die zorgt eigenlijk voor dat het tempo eruit gaat. Maar het doel is en blijft het doel.
0: Het doel blijft het doel en daar moeten we ook gewoon mee doorgaan. En alleen het is, dat zie je zeg maar ook uit wetgeving in Brussel. Soms hebben ze wetgeving die gewoon niet in dat tempo te realiseren zijn. En ja, je moet ook op tijd beginnen. Want als je natuurlijk zoveel artikelen al moet vastleggen, je hele duurzaamheidsparameters, dan moet je niet zeg maar een jaar van tevoren beginnen, want dan red je het niet.
1: Hoe kijk je eigenlijk naar waar ze nu mee bezig zijn, ook de douaneautoriteit die opgericht wordt? Onlangs was ook in het nieuws, hè, de temu's van deze wereld, dat gaat meer over de consumenten, maar het gaat over pakketjes tot onder 150 euro.
0: Direct doen.
1: Ja, ik heb daarover gesproken ook met een van de Europarlementariërs. Overigens gisteren uitgezonden. Maar daar ging het over de belasting die op die pakketjes gevoerd wordt. Om uiteindelijk het ritme eruit te halen. Maar met name ook om te zorgen dat de artikelen voldoen aan de juiste hygiëne factoren.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we mogen zeker niet China over één kam scheren. Want ik denk dat daar... een jaar of 10 geleden werd er gezegd, en dat was ook zo, China kopieert heel veel en daar zijn ze verrekte goed in. Maar als je nu kijkt wat er uit China komt, dan is dat niet alleen maar meer kopiëren. Ook daar begint men te innoveren. Maar dat wij het als consument normaal vinden om iets voor een euro te kopen in China en dan voor zeg maar 1,50 euro thuis bezorgd te krijgen. Iedereen weet dat niet kan.
1: Nee, exact. Maar en de link is natuurlijk ook met die verpakkingsmaterialen, zijn over het algemeen... Je vrij goedkoop, maar koop je groot op.
0: Ja.
1: Daar zie je verder niet dat probleem voor jullie nog meer administratie gaat opleveren.
0: Nee, dat zijn natuurlijk allemaal containerwerk. Er zitten 1 of 2 producten per container in. En daar zie ik niet heel veel problemen op ons afkomen. Maar ik zie natuurlijk wel de hele pakketwereld in rep en roer is. Als wat er gebeurt met die douanetarieven, die ik heel goed begrijp. Want ik denk dat we dat dan inderdaad moeten afremmen.
1: Ja. Zijn er nu, want we hadden het nu over die meetlat wat dat betreft, die SDG-meetlat. Hè? Dus de Sustainable Development Goals, die ook weer moeten voldoen aan de CSRD. Zijn er nog andere processen die standaard door de Optiegroep overal worden neergelegd zodra een bedrijf wordt overgenomen?
0: Ja, we hebben zeg maar een aantal interne controlemaatregelen. Op het gebied van finance, op het gebied van ook ondernemerschap. Wat mag je wel, wat mag je niet? Hè? Gaat het over het aannemen van relatiegeschenken? Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor.
1: De tramrails, waar je net al
0: de tramrails. En elk ondernemer die weet heel drommels goed wat die tramrails zijn. En af en toe probeert hij toch nog eventjes er omheen te organiseren. Dat moet je vooral niet doen. En op met name ook cybersecurity, ook geen discussie over.
1: Kan ook niet anders.
0: Kan ook niet anders. Want wij willen niet dat we zeg maar niet meer onze klanten kunnen bedienen. Omdat we ergens een shortcut hebben genomen met onze systemen.
1: En ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Zo snel gaat zo'n uur.

0: hoe zie jij de toekomst van Optigroup?
1: Nou, Optigroep is nu volop in beweging. We hebben een nieuw managementteam. We hebben recentelijk besloten, gelukkig, want dat hadden wij in 2023 al willen laten doen, om niet meer georganiseerd te zijn rondom productgroepen, maar rondom regio's. Dus we hebben een regionale aansturing. En ik denk dat als je kijkt naar de markt en wat er op dit moment gebeurt, dat er zowel in de Benelux, maar ook Scandinavië, maar ook verder in Europa, verdere samenklontering gaat komen van bedrijven die opvolging zoeken. Of het nou de families zijn in Duitsland die opvolging zoeken, of het zijn je ziet heel veel ondernemers die de 60 gepasseerd zijn en die toch een oplossing zoeken voor hun bedrijf waarbij de kinderen het of niet kunnen of niet willen.
0: En ja, ik heb daar ooit een uitzending over gemaakt met de ING Bank. Dat ging me namelijk inderdaad over die generaties. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat je op een bepaald moment moet zeggen tegen jouw kinderen, jou vind ik wel geschikt en ik denk dat jij misschien toch een eigen carrièrepad moet
1: dat
0: kiezen.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
1: Dat is er ook. En ik denk dat we een aantal voorbeelden hebben in Nederland. Bijvoorbeeld Van Bommelschoenen. We hebben dat heel goed gedaan. Maar we hebben ook een aantal voorbeelden. Nou ja, Paardenkoper is er één van.
0: Ja, Van Lier.
1: Van Lier ook. Dan zie je dus dat dat echt heel ingewikkeld is. En het is denk ik als vader voor je zoon of dochter heel ingewikkeld om tegen hem of haar te zeggen, ja sorry, maar je bent eigenlijk niet geschikt. En toch is dat wel de enige echte boodschap.
0: En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van, nou, ik zoek een partij zoals jullie en ga kijken of zij kunnen instappen, zodat mijn zoon of dochter, die toch graag in het bedrijf zou willen komen, zich kan bewijzen, maar wel met de juiste fallback. Is dat ook iets wat jullie overwegen, wat jullie doen?
1: Nou, we hebben dus best wel ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn. En ik geef altijd advies, laat die kinderen ergens leren werken. Maar niet bij het eigen bedrijf, maar ergens anders. Bij de concurrent of bij...
0: Maar stel dat die route al achter de rug is. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak.
1: Ja.
0: Ga je eerst ergens anders ervaring op doen. Ja. Zodat je niet onder de mantel der zorg van de ouders valt.
1: Want dat is natuurlijk heel moeilijk. Als je in een bedrijf werkt waar zeg maar 50 mensen werken en je bent het zoontje van de baas. Of je bent de dochter van de baas. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld. Dus ja, probeer dan te kijken in een andere omgeving of je het überhaupt leuk vindt. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je het leuk moet vinden. En of je dan inderdaad ook geschikt bent. Ik zeg altijd, het is het willen, het kunnen en het begrijpen. Maar als mensen niet willen, stop ermee.
0: Nee, dan is het uitgemaakte zaak, precies. Ja. Maar als ze wel willen, maar...
1: Het niet kunnen.
0: Het niet kunnen of dat er getwijfeld wordt over het vermogen om het te kunnen.
1: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon die eerlijke boodschap brengen.
0: Ja.
1: En proberen.
0: Dus niet blijven proberen. Maar, gewoon de boodschap brengen, dan maar niet.
1: Ik denk dat we te veel voorbeelden zien waar dat inderdaad niet goed gaat. Ja. Maar ook voorbeelden waar je misschien dacht van, waar je toch weer verrast wordt over hoe het wel gaat. En ik heb heel veel respect voor ondernemingen met 5, 6, 7 generaties. Echt wel uniek.
0: Ja. Dat gevoel, kan me voorstellen dat jullie op een bepaald moment, of grote groeien, dat je die 30 bedrijven niet allemaal meer zelf kan bezoeken. Dat je dat moet gaan overhevelen.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je iemand daarin opleiden? Want het is ook, denk ik, vingerspitsengevoel, toch?
1: Ja, je moet, dat klopt. Je moet iemand hebben die niet de corporate is. Toch moet hij wel wat corporate trekjes hebben. Want je hebt natuurlijk toch te maken met een moeder in Zweden die ook bepaalde dingen wil. Ik denk dat je moet kijken als je iemand het laat doen hoe die dat doet. Ik weet één ding zeker. Mijn opvolger doet het niet op mijn manier. Moet hij ook vooral niet doen. Die moet het op zijn of haar manier doen. Maar die moet wel het gevoel hebben dat met ondernemers het af en toe niet makkelijk is. Maar wel heel leuk.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Ik had er heel graag nog veel verder doorgesproken. Er is genoeg te bespreken. En leuk. Deze opname is uiteraard terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl. Dankjewel, Alex de Graaf.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu, Company Challenge, Glenn van der Burg.
7: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben twee leuke gasten in de studio. Joost Rotteveel-Mansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuyt is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
4: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
7: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. Waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we twee experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
8: Ja.
7: Die is er nog niet.
8: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van 3 kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
9: Ja, de.
8: De ja. Data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
9: Ja.
8: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
9: maar
8: ze het voor.
9: Tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
8: Nee,
9: AI, dus data en cloud.
8: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen? En dat is daar ook wel op gericht.
9: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
8: Mm-hmm.
9: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
8: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB'er, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
9: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
8: Klopt.
9: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
8: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je en daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk de hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
9: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
8: Klopt.
9: Zo gaat het dus niet werken.
8: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
9: Dat mag niet.
8: Dat mag niet. Maar, want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
9: Ja.
8: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Op,
9: ja.
8: Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
9: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. Dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
8: Ja.
9: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
8: Ja.
9: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten. Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel, hè, ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
8: Ja.
9: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden die je ook voor marketing toeleidingen zou kunnen gebruiken.
8: Ja.
9: Maar je moet wel je best doen.
8: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over, wet open overheid bijvoorbeeld, waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
9: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel.
8: Mm-hmm.
9: Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
8: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se voor, niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En
9: ja.
8: Nou ja, bij de KVK interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen.
9: Ja.
8: Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
9: Ja. Peter, ik ben altijd van... Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
10: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
9: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
10: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. En ja, het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf...
9: Oh, wacht even. Ik druk even op pauze.
10: Ja,
9: nu zeg je iets waarvan ik denk, ik moet eerst snappen. Federatief datadelen.
10: Ja.
9: Dus jij zegt, nu stuur je heel veel dingen op. Hè?
10: Ja.
9: Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
10: Ja.
9: Maar jij zegt, er is een alternatief. En dat heet federatief datadelen.
10: Zeker.
9: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
10: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit Sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel datadelen. We doen dat voor even... Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort en iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat, ga jij via mijn overheid. Nou, daar zit Sourcing achter. Dus we hebben ervaring met data delen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar dezelfde data bij verschillende bronnen opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data, die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen, diezelfde data. En federatief datadelen gaat er eigenlijk vanuit dat je dat als ondernemer deelt, dat ene data met de KVK, just in time, op het moment dat zij de data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval, om te zeggen KVK mag mijn jaarrekening hebben, die mag mijn jaarverslag hebben.
9: Oh, maar het blijft bij jou staan.
10: Ja, zeker.
9: Dus je stuurt niet dat hele jaarverslag over de lijn,
10: ja.
9: Maar dat de KVK komt gezellig bij je langs.
10: Ja.
9: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
10: Ja.
9: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
10: Precies dat. En dat is het principe van federatief datadelen. Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. Naar veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data, alles mogen ze zien. China hoeft niet eens over te hebben. Hè? En
9: ja.
10: Europa die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data, maar ook veel effectiever op deze manier.
9: En het blijft bij jou.
10: En het blijft bij jou.
9: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat ik had hier al eerder van gehoord. Ja, praat dan wel eens met mensen, dat is geld. Ja. Wat ik nog niet had bedacht, is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het er niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
10: Ja, dat klopt. Ja,
9: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
8: Nou, niet.
9: Dat is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
8: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
9: Nee, joh.
8: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat wordt, daar wordt natuurlijk, qua privacy is dat al een risico. Qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig. Van ho, ho, ho. Dit gaan we even anders regelen. Want het kost ons ook gigantisch veel.
9: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
8: Dat is wel de bedoeling.
9: Ja. Ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
8: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
9: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening we hebben nog een miljardje of wat nodig voor.
8: Volgens mij staat in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
9: Oh.
8: Vervolgens zonder dekking. Maar ja, dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
10: Ja. Als ik toch wat positiefs mag melden daarover. Hè? Wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in bij werken. Wij zitten ook in de samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync, waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu? En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen? Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat wat langzaam.
8: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
9: Ja.
8: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
9: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Yo.

0: bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch,
2: veel.
0: Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, ik misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar echt aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja,
2: ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus op basis van je e-mail, onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief datadelen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu, bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteert dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft, data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft en dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
3: Exact.
0: En exact dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
3: Ja, en dezelfde data maal 10 of maal 12. Je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg.
0: Ja.
3: Overigens, het voordeel is ook, want we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld.
0: Oké, okay, wauw.
3: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg, die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, hè, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met Kikvee, is dat wij een datastation hebben gebouwd, waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd, waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor een zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken door te zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
0: En dat is het dan.
3: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe. Die we dus overhouden voor.
0: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage ja. X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen. En die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, of noem dat datastation?
3: Ik noem dat een
0: datastation. Grappig.
3: Ja.
0: Ik denk, moeten gelijk aan de treintjes en zo denken.
3: Ja.
0: Maar daar is het verzameld. En dan het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
3: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
0: Wow.
3: Het is weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat klopt. Het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
0: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
3: Zeker.
0: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
3: De kans op fouten. Hoe vaak jouw data wordt opgeslagen ook nog even. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaak je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die het niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer een stuk veiliger.
0: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
3: Ja.
0: Is het ook zo eenvoudig?
3: Nou, het is.
0: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
3: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was, omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
0: Ja.
3: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden, de luisteraar ziet het niet, maar ik zag net een logo van KPN. Daar hadden we vorige week een afstemming mee, die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet, een ID-wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen, om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Hè? Dus enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
0: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, hè? Het patiëntendossier.
3: Ja.
0: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
3: Nee.
0: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja, dat
0: is natuurlijk levensgevaarlijk.
2: Ook, ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, zo'n dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving, dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
0: Wauw.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. Hm. En dat moet allemaal gestandardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
0: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
0: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
2: dus je hebt vaak dat dan inderdaad, oh, we moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen. Gewoon een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu, precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
0: Ja.
2: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa. Voor eigenlijk de markt ook. Om die voordelen ook veel centraler te stellen. In plaats van de compliance die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven als SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is, of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilig data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
0: Ja.
3: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving. En een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
0: Ja.
3: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet, ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde het even Trust Information Partners en daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk.
0: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
3: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind Kikvee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt de combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht als je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
2: Nou, een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector, daar wordt nu veel meer data gedeeld, bijvoorbeeld over crashgegevens.
0: Oké.
2: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
0: Hm. En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven. Ja. Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
2: Ja.
0: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in één grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
2: Ja.
0: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
2: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, ja, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan nu op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over wat deed ik nou precies?
0: Juist.
2: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
0: Ja, ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd. Die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben. Ze hebben niet nodig.
3: Ja,
0: dat dan al?
3: Ja, zeker. Je kunt als regulator, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk. Ja.
0: Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
3: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord, door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
0: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel. Op een bepaald niveau, maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wil doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik zit bijvoorbeeld ook te denken, we hebben nu heel veel over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Wat... Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat, data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelf
3: jou... Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft. Dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen. Ja. Laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen. Een go krijgen van een bank. Om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan. Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en ons als SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Waarde bijvoorbeeld. Ja.

0: ja, dan neemt dat heel veel drempels weg.
1: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
2: Ja. Ja. En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Wat heerlijk, jongens. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken. Oh, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data. Wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
1: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. Hè? Want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven. Dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis gaat het nog sneller dan bij anderen. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mensen.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die data überhaupt gebruikt.
2: Nou, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
1: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons Absoluut. Als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
1: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik die data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie wat naar waar gaat?
1: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan. Want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken. Om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen. En die jij op je wallet wil. Dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
1: Eigenlijk hetzelfde, hè? Want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
1: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
1: Dat is er nu al.
0: Okay.
1: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zeg, wat komt er een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese Commissie en het Europese Parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik

0: dat kan vinden.
1: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven, zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
1: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken, wat kan je met je eigen data doen? En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of dat soort dingen. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten die in dezelfde business zitten of net een andere. Hoe doen zij het?
1: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
0: Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
1: Ja, absoluut.
0: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed. We zijn bezig.
2: Ja, en als ondernemer
0: moet je je zorgen gaan maken.
2: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van, maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken, kijk gewoon naar de databronnen en de systemen die je al hebt. Het zit erin.
0: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuyt van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kunnen je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
7: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie, terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
8: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf 1 jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
7: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
8: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
7: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
8: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
7: Ja.
8: En dat zijn we nou aan het inhalen.
7: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
4: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat, dat China hè, met zijn communistische systeem, hè, met meerjarenplannen hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van, hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
9: Ja.
4: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hier uitgevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling. In productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
9: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
4: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteit al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan de Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
8: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is eigenlijk heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
9: Leidend in.
8: Ja.
9: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
8: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
9: Alleen, ja, en we hingen helemaal onderaan het staartje.
8: En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
9: Ja.
8: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
9: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
8: Ja.
9: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
8: Exact.
9: Dan ben je heel erg afhankelijk.
8: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
9: Ja, en waar zitten we nu?
8: We zitten nu volgens mij op een om naar bij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
9: Bijna maal 10, ja.
8: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen zeg maar aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
9: Ja. Jorie, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, ja, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
10: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
9: Ja.
10: Dus ik bedoel, uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
9: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan, ja, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
10: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. Ja. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
9: Ja, dat zijn koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
10: Ja.
9: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
10: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
9: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
10: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
9: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
8: Waarom
4: ja,
8: niet?
4: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
9: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
4: ja,
9: Brabant is al zo succesvol.
4: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
9: Er is nog een beetje ruimte.
4: er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
9: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
4: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus dat daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
9: Nou lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
4: Nou, dat is duidelijk hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
9: Hè. Zonnefolie.
4: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5 tot 10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
9: Zo.
4: Heel ander product.
9: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
4: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product. Samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant in Nederland kunnen toepassen. Maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
9: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
8: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er eigenlijk veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
9: Ja.
8: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Hè? Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
9: Want of zelfs
8: ben je
9: vouwen.
8: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
9: Wauw.
11: Als ik heel blij te kijken.
10: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het voor mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
9: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè, want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
8: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè. Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
9: Tuurlijk.
8: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
9: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
8: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
9: Ja.
8: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
9: En zie je dan wel iets in dat raam?
8: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
9: Ik zit te denken bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè, bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk. Want dan denk je, gaaf. Het werkt echt nog energie op. Zo'n
8: toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt.
9: Ja, dan wil je gewoon naar buiten kijken.
8: Dan wil je
9: kijken.
8: Het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
9: Want waar vind je perovskiet?
8: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
9: Kijk.
8: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
9: Ja, sorry Paul, wat zei je?
4: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
9: En dus geen vacuümtechnologie nodig. Dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
8: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren. Ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
9: wordt bijna een soort drukkerij.
8: Wordt groter, kleiner wordt.
4: Ja, wordt een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die in je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
9: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. We hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
8: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
9: Nu al.
8: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
9: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
8: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè? We doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
9: Goedkoper in de toekomst.
8: Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
9: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
4: Ja, maar je hoort Peter ook zeggen, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel, dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfalt als, om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook een kern nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
9: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
10: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was mijn, wij waren toen bezig met demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
9: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren... op een fabriek, tussen aangezegde locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
10: Ja, zo, renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
9: Ja.
10: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
9: Ja.
10: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
9: Ja, want... Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
10: Ja, doe maar hellendak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
9: Oh, dat zijn er meer van. Ja, okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
10: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
9: Ja, komt een ander bedrijfje.
10: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
9: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
10: nou, dat helpt.
9: Toch?
10: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
9: Ja. Ja, ik denk dat gaan we toch maar om laten scholen, denk ik.
4: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
10: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
9: Ja, ja, ja, ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
12: Meer vakmanschap. Ja. Dus dat is nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
9: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
4: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Hè? Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. Hè, en dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. Hè, in vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
10: Ja, misschien Jury, heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en... en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
9: Ja.
10: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
4: Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
10: Het gedoe, tuurlijk.
4: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
9: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is, is dat je het niet ziet.
10: Ja.
9: Toch?
10: Ja.
9: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
12: Dat is een van de krachten achter, zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
9: Ja.
12: Nee, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
9: Ja.
12: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
9: Ja, ja, precies.
12: En precies daarvoor zijn wij er. Zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
4: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
9: Ja, en het verschil.
4: Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld en een hele goede kwaliteit.
9: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel, een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken, die de fabriek gaat neerzetten, die erin gaat investeren, die het op de markt gaat brengen. Ja. Waarom is hij er niet? Zij of hij?
4: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
9: Oh, nou.
4: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die 5 die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
9: Oh.
4: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
9: Kijk,
4: en dan
9: dus jullie komen nog terug. Ja, dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
4: Dacht ik.
9: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want dat, er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen.
8: Nee. TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert. Mm-hmm. En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
9: Ja, dus wat je doet is... Niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
8: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Ja, dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
9: Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet, of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
10: We zijn een paar jaar geleden begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten en dat is het leuke aan de podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
9: Ja, want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
10: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is het de Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
9: Ja, doe in de show notes, zeker.
10: Ja. Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium zeg maar alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
8: Ja. En ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
4: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kun je gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot tot de markt kan brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
9: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon, we kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
8: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
9: Die vliegt er gewoon uit.
8: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
9: zo
8: nu allemaal
9: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
8: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
9: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
4: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren in allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie. Fabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de lithiumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
9: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Jury, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
10: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
9: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
10: Dan neem ik je mee naar een buurt.
9: Ja. En dan maar welke, jij mag nu kiezen.
10: Oh, welke buurt?
9: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
10: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
9: Ah, tuurlijk.
10: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
9: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt, als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen, dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
4: Ja, op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Joris zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
10: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
4: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Wat je zei terecht eerder al, dat gaat heel veel investeringen kosten. €200 miljoen schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het goed komt. Ik regel het.
9: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Jury van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dankjewel, fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.
13: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un peoncito, mi lapito, mi flauticamente, curviludica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba, negrona, mira, sarampión, pión, pión, pión.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Thank you.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap. Innovatie.